Nu dat achtste kapitel, de eerste twee vers. De hoofdzaak van wat we hier reden is dit. Wie heeft zo'n hoge priester die zich door de rechterhand van de majesteit in hemel aan je zat heeft, en deine van de heilige dingen en waarhoofd je tempel, den God opgesteld heeft, niet een mens? Wat hij schreven hier in zin heeft, dat wat hij but nu gezegd heeft, kan zo gezegd worden. Wie heeft zo'n hoge priester? Wer is hij? Nou ja, hij is de Heer Jezus Christus. Hij heeft zich aan de rechterhand van God aangezet. De priester en de tempel op de eerd kunnen zich daar niet doorzetten, door wie geen stoel im tempel. Hij moest immer van één ding naar een ander gaan, zijn arbeid weer niemals voor zich gebracht. Jezus geeft zichzelf als een opfer voor zonde. God neemt dat aan. Jezus stond van den dood op en heeft over die zonde gewonnen. Wil hij immer om leven blijft, heeft hij zich aan God zijn rechterhand doorgezet. Dit wist ons dat de Heer Jezus alles voor zich gebracht heeft dat voor onze redding nodig is. Daar is niet meer dat hij doen moet. Zonen die zelig willen worden, moeten de Heer Jezus hem geloven als heiland aannemen. Voor al den die hem als heiland aangenomen ha, is hij de hoge priester die voor aan en vermiddelen is. De schrijver vertelt Jezus ook in deze vers ver, als een deiner van de heilige dingen en waarhoofd je tempel den God opgesteld heeft. Dat zelt in de wildnis in de tempel in Jeruzalem werd zo gemaakt als God dat bestemd had. God zei te Mozes dat hij zal alles, sogar de meubelen en al de gefäße zo maken als hij hem dat op den borg gewezen had. Eenje zaken werden van geld gemaakt, en andere werden van hout gemaakt en met geld evenlaagd. Daar werden ook dingen van zelven en messing gemaakt. Dat weer alles zeer schijn en stroom. De mannen, die even de arbeid even zegt houden, werden met de heilige geest geveld, zodat ze dat in den rechte weg maken worden. De aandachtszelt en de tempel hadden twee stoven. Eén weer de heilige stoof, en de andere weer de allerheiligste stoof. Rond dit gebied weer door een grote haf, met een tuin, met bloos ene poort om oosten eng. Wat Mozes op de eerd opstallen deed, weer een master van wat in hemel weer. Dat wordt in deze vers de waarhoofdje tempel genaamd. Dat schijnt dan zo dat er zo wat als een tempel is, in hemel. Over mensen hadden niets door met te doen. God zelfs heeft dat gebouwd. Nu de derde en vierde vers in dat achtste kapitel. Dan in jeder priester wordt aangesteld bij de stof ook opfer te brengen. Daarom moest deze ook wat haar te opferen. Wanneer hij op de eerd weer, wordt hij niet een priester zijn. Dan door zijn priester die gof opferen, nadat je zat. Dit wist ons dat de tempel in Jeruzalem nog niet vernicht weer als de schrijver des brief schreef. Wie weet er dat de tempel vernicht wordt, zo bij 35 jaar nadem dat Jezus terug naar zijn vader in hemel gegaan weer. Als de schrijver des brief uitschakken deed, werden de priester nog bij haar opfers. Want Christus dat ook alles herveld had en een eng gebracht had tot de opfers. Een priester zijn arbeid weer, dat hij de opfers naar God brengen zal in een stede, dat die mensen dat zelfs deden. Door werden bloos gewisse mensen die dit doen kunnen. God had dat leefje stam, dicht dat je zaad voor deze arbeid geroopt. Ze zullen deze arbeid in een rechte weg doen. Door werden regel hoe dat zal je doen worden, hoe dat bloot zal uitgegoten worden en hoe ze bespretsen zullen enzovoort. Als er van Jezus een hoge priester gemaakt wordt, dan moest hij ook wat hebben dat hij opferen kon. De Heer Jezus bracht zichzelf als dat opfer en neemt zijn eigen bloed en den himmlische tempel aan. Wie ha al je zinnen dat wanneer de Heer Jezus op de eerd weer je vast, als de schrijver dit zeed, dan wordt hij niks aan een priester je vast. Hij weer van dat Judas stam, niet van dat Levi stam. De priester op de eerd wurde de gof nadat je zaad opfere, en Jezus weer niet, dicht dat je zaad een priester je maakt. De dingen die hem zelt weeren en ook hem tempel, reden van Christus en wat hij voor de welt je donen haft en donen kon. Wanneer een mens naar de deur of de poort met een opfer komen wordt,
Dan wordt de priester door zanne zijn goud te nemen en dort afferen. Twee dingen worden door te zijn zanne. Eerstens, weer door een grote altoor, waar dat brandaffer verbrand wordt. En dat bloed wordt uitgegoten worden, nadem dat een poort wordt en een kamer aan je goten worden, dat de priester en dat zelt nemen wordt. Dan weer door een grote kam met water, waar de priester er hang en feit wassen worden, jedes Mal, wanneer ze door voorbij gingen. Deze dingen reden van de Heer Jezus, die zichzelf als een opfer op een triets aangeeft, en waar hij zijn bloed uitgeten deed, zodat wij kunnen vergeving hebben. Durch de Heer Jezus tjerwe en ans wandel rein geholen worden. Zijn woord is zoals water dat ons reinigt. Wanneer wij onze zonden bekennen, dan wordt hij ook vergeven. En de heilige stof werden er drie dingen die de priester zien kunnen. En waar hij deed, aan de rechterhand, wie een desch met 12 broodbolletjes, die jede week fresh uitgelegd worden. Dit redt tot ons van Christus als dat levensbrood. Zonen die aan Jezus geleven, worden niemals honger, dat heet hem geestelijke. Dat meent dat Jezus ons geestelijk tevreden stellen kan, zoals brood den honger stelt. Dan weer door aan de linkerzijde een lampen houden, die 7 vlammen houdt, die gans van goud gemaakt weer. Dit reed van hoe Jezus dat licht van de wereld is. Dit weer dat eentje licht en zelt. En Jezus is dat eentje licht, die ons zekerlijk naar de Vader leiden kan. Dan weer door een goldene altaar en een med, je roodverde gardien, die de allerheiligste stof afdeelt. Op dit goldene altaar zal bloos zeter wijruk gebrand worden, en dat zal immer aan branden blijven. Dit reed van Christus, die voor ons beden deed. Wie is Christus voor ons ver God staat, want wie waar de geboren zijn, heet dat, dan zullen we ook nog God komen derg aan en onze gebeden nog aanbrengen. In de allerheiligste stof werd er bloos één ding, een chest. De dikke gordijn verstoorde het, zodat zogar de priester dat niet zien kunnen. En deze stof kon bloos de hoge priester aan gaan, en op bloos eenmaal toen de universiteit ieder jaar. Hij moest alles recht doen, en moest dat bloed van dat recht het afvernemen, en dat op de chest spreiden. Deze chest werd van hout gemaakt, en met goud van binnen en buiten overlegd. En deze chest werden de gezaadse, want zijn stok die je bleekt had, en een kruk met manna. Dat daksel werd gans van goud gemaakt, en had twee cherubim daarmee ingewerkt. Dit daksel werd de erbarmingsstoel genaamd. Dat redt van de Heer Jezus, die ons genood en erbarmen gewezen heeft. Hij is ons ingang, tot God zijn troon. Nu lees ik Hebreeën het 8e kapitel, de 5e en 6e vers. Deze dingen wordt een schotte en bispel is van de hemelse dingen, zoals God Mozes bevol, als hij dat zelf meest voorig had, dan hij zeed, zij door nu dat du alles maakst naar den plan, den die gewezen wordt op een boog. Maar nu heeft hij een dienst gekregen, die zoveel vertrouwelijker is, als hij een vermiddeler is van betere bond, dat op betere versprekingen gegrind is. De dingen in het zelt en in het tempel werden maar een schotte van de werkelijkheid in het hemel. Wanneer we ons bedenken wat de Bijbel ons vertelt van de dag als Jezus op een kruis starf, dan wordt dit klaar gemaakt worden. Laat me dit van Matthäus 27, 51ste vers lezen. Dat is ook in Markus 15, 38 en Lucas 23, 45 beschreven. En dat is wat het zegt. En check, de gordijn en tempel reed in twee van boven wat onje, en de eed shedded en steenen reedte uiteneen. Deze gordijn verbood alle man, buiten de hoge priester eenmaal ieder jaar, van in de allerheiligste stoven in te gaan. Dat we een beeld van zijn wat mensen van God afgesneden had, dat we de zin. Als Jezus de zin dood voor de zin betoeld had, we de wond weggenomen. Dat is waarom de gordijn in twee gereden wordt. God deed dat. Nu dat Jezus dat betoeld had,
Kon irgendwer nog God der Jesus Christus komen? Zeg maar, dat zelt, de tempel en alles wat daar binnen weer een schotter van dort, wat de werkelijkheid am Himmel is. De Heer Jesus deent nu am Himmel, want en de andere priester deende aan de dingen die een schotter weeren. Aber Jesus deent en dort wat de werkelijkheid is. De dienst dat de Heer Jesus haft, is veel beter als wat ont had, want zijn priestertum moest to een eind komen, wil hij en andere die hem volgden, kunnen niet aanhouden wegen den dood. Dat tierenbloot dat hij bracht, kon die zin ook niet wegnemen. Jesus starf voor die zin en neemt dat weg. Hij stond op van den dood en leeft eeuwiglich. Hij is een vermiddeler voor een betere bond, wil dat op God zijn versprekingen gerend is. De wand of de gordijn tussen mensen en God is der Jesus Christus weggenomen. We kennen nu derg aan. Nu God komen, wil zij heeft zich bij God zijn rechte hand doorgezet. Zijn arbeid heeft God met de wereld verzend. Nu moet de mensen wel eens zijn met God verzend te worden. En dat is der Jesus Christus mogelijk. Bist du der Christus met God verzend? Neem de Heer Jezus als in Heiland aan, wanneer nog niet haast. Hij wordt die al die zin vergeven, en wordt die zijn gerechtigheid geven, en wordt die ook zijn vrede geven. Mocht de Heer je alle zegenen.

Want je gezien voor een, oder je hebben vielleicht een vraag over dit programma, oder vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in jut met helpen, op grond van Gottes Woord. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helenburg en voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons halfstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

Van nu aan zegt Onesimus voor Paulus zo als een zin voor zijn vader, en ze hadden dat geld op. Op een emmer waarde moest Onesimus ook aan zijn vergangenheid denken en dit bedreigt hem nog. Ook wanneer hij nu den Herrn Jezus als zijn heiland opgenomen had, weet doch door nog wat in de vergangenheid wat aan bewegen deed. En zo weet dat de zaak met zijn haren dem Philemon. In deze zaak moest toch in ordening gebracht worden. Jezus zal nu zijn leven bestemmen en zo zal ook deze zaak in zijn vergangenheid geklaard worden. Het heut im Leben von Onesimus nicht mehr Mäute haben, von falsche Dinge Amte wande, sich Amte kehre in den rechten Weich mit Jesus entdeck schlone, sondern auch nu heutet, wann heut im Gefängnis kommen wird, Mäute habe, nur seinem Haaren dem Philemon tritte gone. Oh, dat kostet ganz schön Überwinding. Zumal Onesimus auch wisst, wat heu alles seinem Haaren schuldet deit. En dat bewegt hem. En hij vroeg zich, zal hij met Paulus mal drüber reden? Hij moest toch dit alles mal los worden? Paulus hielt am touw en gaf hem te antwoord. Hij mal Onesimus, du bist met God nu im Reine gekommen. Jezus heeft die de wörtliche Freiheit geschenkt. Aber du moest ook nog met Philemon in Reine komen en du moest dat touw nog am trick gaan. Ob weißt du, Onesimus, du brauchst dir nicht Sorge. Ich will dir helfen. Ich kann Philemon. Und ich will einen Brief an ihm schreiben, in die ganze Sache der Bänne erklären und schildern, all dort, was sich auch in deinem Leben verändert hat.

Voor geld mocht dat Onesimus je donen hebben. Daar wilde Paulus, met hem kon hij reden, uittuschen aan alle zorgen brengen. Hij hoort hem toe en deed hem sogar beleiden. Am help aanbieden krijgt wat de toekomst betreffen deed. Wat betreft had je Onesimus nu gar niet meer passieren kunt. Doch hij wie nog im Gefängnis. En ob hij wettlich op de weet in de duinen van Paulus vertrouwen kan, en wat Onesimus ook den Mut habe, dessen Schritt te gonne, nu sie in dem Hahn Philemon trägt, wat dort wieder gonne wordt, davon hörst du in der nächsten 10 Stunde wieder.

Want je van deze antwoord opinkelijk hoort gedaan, dan weet je dat we gewoon nu door de vrouwen antwoorden wat aan de catechismen zijn. Dit zijn vrouwen wat gewijnlijke oldeelse mensen hebben van tijd tot tijd, zoals we door dit leven gaan. Maar we hebben niet alle dezelfde vrouwen te dezelfde tijd. En we weten ook dat God heeft alles gemerkt wat er gemerkt is. Maar dat wil ons dan merken meer weten van God. En dat is ook goed, wils God wil hebben dat we aan dezelfde kanen leren. En dan checken we naar de Bijbel. Die zal ons dingen van God zeggen, wat we niet willen leren van de natuur. Also de vrouw via, wat zegt de schrift van God? En de antwoord is dat God is een geest. En nu hebben we de schrift die ons in de stad leren deed. En also dat is goed, maar er moet nog meer zijn. De nächste vrouw is dan, wat zegt de schrift nog meer van God? En de antwoord is, dat hij alleen God is, dat hij eeuwig is, dat hij niet ändert, dat hij alle wegen is, alles zit, alles weet en alles kan, dat hij alleen wijs, heilig, gerecht, onbegrijpelijk, goed, genedig, erbarmelijk en geduldig is, in mancherlei Maya. Dat is eindelijk een zeer korte antwoord van een zeer grote vrouw. En dan moet we zijn je wat wissen van deze wereld meinen. Door zijn 12 schriftsteden aangegeven van hoe deze antwoord gegrind wordt. En het eerste is dat hij is alleen oder einzig. En dat komt uit 5. Mose kapitel 6 vers 5. Hoe dat zegt, horcht je Israëlieten. De Heer en de Heer alleen is ons God. Moses wie hier al een oude man. En hij is bekommerd over de mensen wat hij heeft uit Egypte uitgeleid zo 40 jaar terug. En in Egypte werden vele afgetten. En die zullen zijn niet ihre. Also hij zegt hier nog meer aan in vers 5 tot 7. Je zullen dem Herrn dienen God met je ganse hart goed zijn. En met je ganse ziel en met al je kracht. Deze wereld. De echt van jou jef zal je niet vergeten. Schop je de kinder op met die. Reed van die, wanneer je in je huis zet, en wanneer je reizen, en wanneer je toelaat, en wanneer je abstonen. Also, du hast een God, dem zal we eren. En dan zegt het, en die is eeuwig. Dat meint hij is ohne eng, ook heeft geen Anfang. En dat schriftstuk is Psalm 90, vers 2. Eier de boy verandacht gebracht worden, oder eier du de eed in de welt herstelst, bist du God en alle ewigheid. Dit wie war Moses wat het zeide deed. En hij is de jans ja de eerste 5 beker in de Bibel geschreven haft. En hij haft ook eerste Mose kapitel 1 en 2 geschreven, wo ons gewezen wordt wo alles gemerkt is worden. Also, eier do irgendwort wie eier door een eerd via. En irgendwort wordt wie weiter. Wie God al. En hij is ook unveranderlijk. Hij ändert niet. En dat fing wie in Jacobus kapitel 1, vers 17. Alle goede zaken en alle volkomene goven komen van bovenaf. Die komen van voda. Die dat licht gemerkt heeft. Hij verandert zich niet. En hij verwechselt niet. Dacht met diestra. Also, God deed niet anders. Wat hij lang terug is geweest, dat is hij ook nog van deel. Op Hochdeutsch zegt het, God is allgegenwärtig. Dat meint hij is allewegend. En we vinden in Apostelgeschichte kapitel 10, waar Cornelius heeft verlangt dat Petrus zal komen met hem reden, en die wordt aan mij van God zeggen. En dan komt Petrus naar Paulus in de stad, en dan zegt het, in Apostelgeschichte kapitel 10, 33, zo schickt ik voets aan, en du hast goed gedaan dat du gekomen bist. Nu zijn we alle hier en God zijn jeen wordt, te horen wat God die bevolen heeft te zeggen. God is door in die tijd, hij is in de vergangenheid, hij is in de toekomst, maar hij is ook hier van jou. Wo wie zijn transitiet. Dat is wat Cornelius zegt.
dat God als door mank aan hoe Petrus en hij topje komen zijn. Zijn het als go te weten dat God hier met ons nu is. Als Jezus tegen hem hemel voer, dan verleidt hij ons am physische, aber am jeest, God en Jezus en de Heilige Geest zijn nog eenmaal hier. En dan zegt het alzeend, hij ziet alles. En dat schriftstuk wat hier gebruikt wordt, is Jeremia. En God redt te Jeremia, den profeet. En Jeremia kapitel 23 en 24. Zie ik bloos een God, wanneer ik dich bezie, zegt de Heer, en niet krijgse God, wanneer wiet af? Wanneer zich een man am stelle vertript, meist u, ik zei dem niet, vraagt de Heer. Ik fel doch den Himmel in de Erde op, zegt de Heer. Wie kennen ons niet versterken van God? Hij wist hoe Jona weer, als hij wacht aan het eind van God, zogar als hij zich am schep versterken had en schleept door. Hij is ook alwissend, hij weet alles. Psalm 94, vers 11. De Heer weet wat mensen denken. Hij weet hoe nutzloos dat is. Dat wordt goed zijn, wanneer wij ons maar schemen deden met onze gedanken. Wanneer wij ook weten dat geen andere die weten dat. Wils God weet hij. Ober onze gedanken zijn zeer wichtig. Wils wat wij denken, vangen wij bol even te reden. En hoe wij van reden doen, dat vangen wij bol aan te doen. En Paulus zegt ons endlich even wat wij denken zelf. En Philippa 5, 8 en 9. Dan te goede laatst, breider, wat waarheid is. Wat te achten is. Wat je recht is. Wat rein is. Wat leeftoelig is. Wat een goede roep heeft. Wat goede eigenschappen heeft. Wat te loven is. Daarmee geeft je het af en je gedanken. Geef je het erin wat je van mij geleerd en geheerd en gezien en gekregen hebt. En dan wordt de vredens God met je zijn. Zo komt de vrede van God. Hij is ook alleen wijze. Dat is, hij kan alles. En hier is dat schriftstuk van Rijmer kapitel 16, vers 27. De einzig wijze God zal in eeuwigheid door Jezus Christus geëerd worden. Amen. Also God is volstendig in wijsheid en hij is in staat te doen wat hij gepland heeft. Hij heeft eerstens alles gemerkt. Hij had een plan en hij merkt alles wat hij gepland had. Hij had ook al gepland voor de aanvang van de tijd wat wij kennen doen, dat Jezus, zijn zoon, zou in deze wereld komen en hij zou lijden en sterven voor onze zonde. In dem plan kon China abholen, niet de farao van Egypte, die jonges China aanbrengen deed, ook niet de Beizahamen, de Esther ere tijd, die wil alle Juden aanbrengen, ook niet Herodes, de koning, die had ook besteld dat alle jonges China zullen aangebracht worden en de Bethlehem jeend, wat er 2 jaar oud en jenja waren. En dan, op de Palmzondag, daar wilden de mensen Jezus als ihr koning maken. Aber sie deiden nicht, wils dat wir dann nicht Gott sein Plan. En er steht, dat wir sein Plan, dat Jesus wird unsere Sünd ab sich nehmen, en Gott wird sein Euer über die Sünd utjeiten, dat wir unsere Sünd. En dann wird wir dadurch gerne dat ewige Leben haben, mit Gott dem Vater, so ist er dat von Anfang an geplant hat. En er ist auch allmächtig. En 1. Mose 17, 1, sagt es, aus Abraham 99 jaar oud was, had hij een ervaring waar de Heer nu aan kwam en zei, ik zie God, die alle macht heeft, wandelt naar mijn wille en verschuldigt die niet. Abraham woont in Mesopotamia en daar kwam de almachtige God te hem reden en zegt hem dat hij zal dat land verlaten waar hij binnen woonde deed. En dan zegt de almachtige God, ik wil die een land wijzen waar je handraadje zoust. En de almachtige God verspreekt Abraham ook een grote familie en dat derg aan alle mensen op eerd worden zijn te dien. En Lothar, wanneer de schrift van God redde, daar redde hij manchmal van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En des God is ook heilig. Dat meint hij is apart. Dat meint hij is geen andere zonen als hij.
En wat is heilig? Wils hij is ohne zind. Jesaja, kapitel 6, Verse 1 par 3. Dat joa als de kenig Jesaja starf, zag ik dem Herrn, hoog, erhove, en op einen großartigen Thron zette. En dat unjaste eng van zijn rok bedekt de ganze Flur vom Tempel. Ramam stond de Seraphim, de jeder saß Flechte hode. Met 2 Flechte bedekte zij zich de Gesichter, met 2 bedekte zij zich ihre Feit, en met 2 Flur zij. De raubte einer num anderen. Heilig, heilig, heilig, is de Herr, de alles regiert, de ganze Welt wiest, wo herrlich hij is. En dit is nicht de einzige steht, wo die Schrift sage dat, dat Gott is so heilig. Dat wordt besonders betekend in Openbarung Kapitel 4, wo der Apostel Johannes am Himmel dann tete dat, en zet, wo Gott sette dat, en do sind de Engel rum am, en die sage te am, heilig, heilig, heilig. En Gott is ook gerecht. In 5. Mose 32, Vers 4, sagtet, hij jeft mij Schutz. Sein Wort is ohne Fehler. En hij handelt immer recht. Gott is beständig en ohne Schlechte. Hij deed immer, wat recht is. Dit is Gott. Hij deed niemals nicht erreicht. Hij deed immer, wat recht is. Dat is so anders als wie sind. Sogar de beste van ons. En dan sagtet, hij is unbegreiflich oder unbegrieblich. En hier wordt Römer Kapitel 11, 33 gebracht. En hier wo ich in Klimbeet Meier lese, ek wo bat 36 lese. O, wo rech es doch ans Gott und beides, Weisheit und Erkenntnis. Wo allmählich es doch seine Gerechte zu begriepen und seine Wehe zu verstohnen. Wils wehrhaft gewisst, wat Gott am Sinn hat, oder wer wir sein Rotgeber. Oder wer haft am erst wat gejeft, dat am dat kun triggetot worden. Alles wat er is, keim van am, en erst derch am, en erst va am. Hij zal in alle Ewigkeit doorver geirrt worden. Amen. Wat Paulus hier schreven dat, kämt etlich vom Oude Testament. Wat de Prophet Jesaja gesagt haft, ook wesset wat hierb gesagt haft. Wie sind immer schwen on Rotgeber? En wie weiter ober, dort wie gar nicht Weisheit habe und nicht der Reich Vordjung, wort Gott haft. Hei weit, wort erreicht das, en hei haftig der reichte Tiet, dort hei uns seine Weisheit jewe dat. Ober da mat wie wel in seine zu horchen. En dann erst doch noch eine Schriftstede on jeeft, en dort erst Psalm 103, Vers 8. En dort betekent Meyers eind von de Charakter, wort Gott haft. De Herr is voll Genod en Mitleid, geduldig en treurig leiftolig. En dat is wat de Katechism zegt, wat de Schrift zegt van Gott. Dat is goed, want wie dat alle weiter doen. De nächste vraag dan is, wordt in de Heilige Schrift nog meer van Gott gezegd? En de antwoord is ja. De Schrift zegt van Gott, sei er rechtlich alle wehend, zoals een jeder dat zelfs te benen vinden kan. En dat schriftstuk voor dit is uit Johannes Kapitel 5, 39. Daar zegt het, je zeker in de schrift, wilt je meinen, door bijna dat eeuwige leven te hebben. En de schrift is dat rood, die van mij reed. Dit wil Jezus zien weer, als hij met de schriftgeleerde en fariseer reed, die door zijn oorlijk even aan werden, wilt hij houden man geheild om Sabbat, die door al 38 jaar weer krank was. En hij zegt aan, hier leven hier woord God en de schrift te kennen leren. En hij zegt dat is ook zo. En dezelfde schrift reed ook van aan. De mensen wat de schrift studeren doen, weten meer van God, als mensen wat bloos naar de natuurkirche doen, oder wo ze zich feilen. Also de Bibel lezen, als zij er goud. En de meer einer die lezen dat en studeren dat, je meer wordt een ervangen te verstaan. Krijg zo als een jonge kind, wat zich leert bicycle voor, want die zich door bijna even deed, fangt dat aan veel beter te schaffen. En wat we hier studeren doen, is eigenlijk de grond wat ons velen deed,
wann wie ein stolzer Glaube welle habe. Wann wie weiter, dort Gott alles gemerkt haft, dann tja wie auch weiter, dort Gott uns gemerkt haft, Menschen. Und er haft uns gemerkt für einen Zweck. Und dort erst, wie sie alle dort besorgen, wat er gemerkt haft. Wie weiter auch, dort Gott ist ewig. Also, er wird nicht mal einmal abhören, oder bloß nicht mehr sammeln. Wie weiter er ist Gott, und er ist voll Leib. Aber das macht wir hier und lesen, die Tiet Evas, das verjährt wie dort. Dort erst nicht genug, bloß antworte weiter für diese Frau und im Katechismus, und dann davon verjährt er. Dort erst wird dort anfangen, dat. Also, wann wir dann nu wieder gehen, und lesen, die Frau und antworte im Katechismus, dann will ich Ihnen denken helpen, dass die Antworten kommen alle aus der Bibel. Die kommen aus der Heiligen Schrift. Und Jesus braucht die Schrift vom Alten Testament, heute zu sehen, die Menschen dort lehren. Diese Schriften, die reden zu den Menschen dann, und die reden noch einmal zu uns von dir. Und Gott wird nicht ändern. In der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 7, sagt er uns, dann seht ihr zu mir, diese Wird sind wahrhaftig und ab der Verlote, und der Heilige Prophet, ihr Gott in Haar, hat seinem Engel geschickt, seine deiner zu wiesen, was nun bald passieren wird. Tja, mal, er kommt bald. Seilig ist dein, der sich an dein prophetische Wird in dit Buch hält. Amen.

0: De klok is 9.
1: Guten Marius Ola. Het is goed hier zijn met je van die Samaris Vara. Het is een beetje een volle weekend geweest voor mij. Voor ons alle. Ik weet Pastor Davis van die in Dallas. Die doet een kaas afhalen. En ik hoorde gisteren zo. Hoorden we hier de kaas wat afhalen. Van die aan Samaris. Had ik de gelegenheid. Ik geloof dat het rechte woord voor privilege. To boodschap verbreng van die Samaris. En de we vangen een fashion series on en als een preaching team en met dat zijn. Ik mijn bloes wat de op een schedule je was en wat de predien doen. Wat we doen zijn doen en reden van wat zijn goede beker, goede timers, tim durchgoen, een van de beker wat opkomt uit wie de eerste Thessalonica. Het is een van de vele breuven wat Paulus geschreven heeft. Die geloven, alles wat we in de kirchen kent, die denken dat Paulus schreibt dit, vielleicht in het jaar 50, 51, something so wat. En zo van daar aan, waar we durch het eerste kapitel gaan, wat Abe hier eerst al lezen deed. So, dat zijn 10 Versen. Het zal niet te zo lang duren, maar we hebben zeggen wat het wat we doen. So, zum Anfang, ik wil een vrouw, ik heb een vrouw voor ons. Want zijn we wel wouden, wat een fijne, een weg, ik wil healthy zijn als kwasje kwak, moet zijn. Wat moet wie nu wezen? Wat moet wie zijn, wie een kwasje kwak? Sommigen würden vielleicht sein, reden van, hoeveel mensen doen een kwak voor? We wollten nimmer sein, nicht alles, aber das erste Port von der Kirche. Andere würden sein, vielleicht das Gebiet von was die Kirche. Some würden vielleicht sein, die Programms, was die Kirche randet. Wo geht die Programms randet? Wo glähen? Wo geht das alles schaffen? Wo geht die Worship-Team aus? Oder even wie voll die Kalender ist, wie viel Dinge, kick wie viel Dinge hat bei dieser Kirche angegundet. In jeder ein von diesen Dingen, in einem Weich oder in anderen, wiest nun eine Kirche, eine kwasche Kirche, aber Paulus in diesem Brief redet nicht von erst von den Dingen. Er wiest eine Sache, was der Däuper ist, und das ist, dass auf ein Jäulium, wo das Evangelium zu singen ist, und ich habe den Titel gegeben, das Evangelium utwiesen. Und du dann sagen, wo das Evangelium klar zu singen ist, utgelebt. Und da wird zu singen an die Kirche in Thessalonica. Und diese Versen, wo wir in Deutschland von der an, wo wir singen, ich habe nicht vor singen, wo Wort an die Kirche, wo das Evangelium ab Irms anwortlendet und mit an die Kirche. En zo, ik geloof van de eerste morgen, we zullen niet bij de vrouw gaan, wat we zo voor die tijd, leven onze vrouw zal zijn. Zijn soms wat deze dingen ook te zijn en ons. En zo, met dat, we naar de vorigen gaan, en sinds Abe dat al lezen, dat gaan ze durch, ik wil een paar vorigen en een beetje durchgaan, een paar vorigen en een beetje durchgaan, zo. We hebben aanvang met de eerste 3 vorigen. En du sagst Paulus ist dit. Paulus, Silvanus und Timotheus schrieben nur die Gemeinde in Thessalonica, die durch Gott, unseren Führer und unseren Herrn Jesus Christus lebt und bestehen wird. Wir wünschen jünd nur in Fried. Wir danken Gott immer für jünd und denken an jünd, wenn wir beten. Wir denken an ab hier, unen ab hier duran, wo je am Glauben wirken, wo je besorg und leuchtulich je für den Nächsten sind, und wo je sofort ab dem Herrn Jesus Christus hupen. So, vor zum Anfang in Vers 1. Paulus merkt, dass heuer ist die Jahre, was geschrieben wird, aber heuer in Silvanus, und Timotheus. Und der Reason, der wird auch hier, bekommt mir an der, als das Seivieren mit am Matt, was er in Thessalonica wird, was die Kirche der Anfang dort. Und Apostelgeschichte 17, Farsen einbart nähing, erst wo wieder Jeschik sein, wo Paulus as en Tesla neike. En das ist, en Paulus in der zweite Missionary Trip. En du in Apostel Jeschik 17, du sei, wo Paulus en seine Freund, während du uns für seine Karte tiet. En Farsen 2, bat 3, in Apostel Jeschik 17, sagt, en zo als Paulus dat je waant wie jenk hij bi en nan en reed met en on de on drooi zabaten uit de schraaf. Hij leer en de schraaf en een muuk on en tot kloa dat Jezus lieden en van dood opgestaan moest. En hij zei, en dat dit Jezus, den hij predigt, de Christus weer. Wat ik kan, als ik studeren dat, voor dat, wat ik kan, uitvang van Thessalonica, dat weer een grote stad, wat, mich veel Juden wird, aber die werden genug Juden durch, dort in Tempel haben oder in Synagoge. Und dort, wo Paulus hajenk, ein Lied von der Schrift. Lied der Menschen von der Schrift. Wer Jesus Christus wird. Und so ein Geist sein, dort, er stellt dort auf von Jolium los und läutet dort rüht. En dat je een geruut van doe. En weer, dat is een brief te de kerk in Thessalonica als meerste zijn dat als, dat als dat eerste, of wanneer ik dat eerste, een van de eerste brief wat Paulus geschreven heeft. En hij schrijft dat wat hij in Korinthe weer. En ik geloof me dat hij schrijft dit, maar vielleicht bin dreier zo mijn had Luther als wat hij doet weer. En zo, van wat we kunnen zeggen in Apostelgeschicht 17, hij weer voor dreier zo wat deel wat hij met leren doet, voor hij om de ruit raan doet. Zo van ongeveer maar dreier werk wat hij doet weer. En in den karten stelt hier, vangt de kerk aan. Wieviel van jullie hadden wil je hier zijn, en ik word het op Engels zijn, preach the gospel and when necessary use words. Op die predigt dat evangelium en wanneer het nodig is, dan brug weer. En nu wat we hier zeggen van Apostelgeschicht 17 van Paulus, hij jenk en leer, hij brug zijn weer. En dus ik kijk in Thessalonica, die moesten eerst dat evangelium hieren, voor die dat kan aannemen. Zo dit zijn, predigt dat evangelium en wanneer het nodig is, dan brug weer. Ik geloof, dat is niet een zo'n goed voorbeeld aan wie we dat zullen doen. Dat brug beer is. Wie maken beer ons leven, zoals we dat evangelium uitleven doen, ook onze weer beer is. Tim, een onderscheid merken voor Jezus Christus. En zo Paulus, door de kroon van een heiligen Jezus, weer een vangt de kerk aan. Hij weer voor drie werk van ongeveer, en hij schrijft deze brief van ongeveer 3 maanden Luther. En dat den karantiet weer deze kerk ongeveer. En als we weer gaan in vers 1, Paulus, sag ich jetzt zu der Gemeinde an Thessalonica. So, diese Kirche ist euer Fang, und dann, hey, sag ich, an Gott den Führer, und an Jesus Christus, mit Gnur und Fried. Grace and Peace. So, diese Gnur und Fried, das ist das, was Paulus tat, und ich glaube, meist jeder ein von seinen Brief. Und diese Gnur, Grace wird da in bei die griechische Menschen sich wurden wat ik dat zei. Wat is ik word greeten? Ik weet niet, kleine, wat ik dat zei. En vrede, dat wird bij de Juden zich taub komt duiden. Shalom. En zo Paulus neemt de bed taub en brukt dat ze stort. En ik geloof in de order wat hij dat gedeed is ook wichtig. En dat wie man eerst de genoer van Jezus Christus aanneemt in ons leven, voor wie de vrede kent han en om. Zo, den order is ook important hier, wichtig. Dan komen we bij Vers 2 en 3. En dat is waar we aanvangen dat te zijn, waar het evangelium te zijn is. En dat is de kerk. Dan zegt Paulus dat de danken God vindt, vergen en de denken aan het en er je beter. En ik word gelijk wat we als kerk doen is in onze bulletin, als je hier van de eerste maart waren, we beden voor verschillende kerken in onze community hier. En ik geloof dat het een goede denk dat we dat doen. Maar ik denk, ik weet voor mij, wat ik maar denk aan is, we zullen niet plus aan zin als maart te spinnen over beden, we zullen vielleicht de werk even doen denken en blijven in beden voor deze kerken in onze community en voor onze kerk. Niet plus zin als maart. En we dan in vers 3 dan zegt hij, we denken, und abhörend daran, wie je im Glauben wirken, wie besorgt und leibtuerlich je für den Nächsten sein, und wie je so fast ab dem Herrn Jesus Christus hupen. So Paulus hier sieht dort, dass die Kirche auf eine sehr, sehr solid, sehr starke Foundation und Glauben und ein leibtuerlich sein, ein Hupening. En wenn wir hier in jeder einfach diese Camp, dass die Glauben, erst ein Glauben, was der Schaffen wird, wirken, leibtuerlich sein, dass die besorgt und leibtuerlich, das nimmt auch eine Arbeit damit an. Und die Hoffnung hält fast, die hält fast durch die schwere Tiden. En zo, deze arbeid hier, de werking, dat heeft te doen met goede dingen, goede diensten voor de nächsten. Geloven is niet plus wat we zijn, wie geloven, dat is ook wat we uitleven doen. Dat is Jezus zijn woord nu volgen. Niet plus de nächsten goed zijn te proeven dat somehow proven beter te lopen en Jezus in de eeuwen er ze weer over uit live voor Jezus Christus. Uit geloven aan Jezus Christus. We zijn in Buk van Jacobus, die redt er nog veel van geloven en schaffen en geloven dat je taub, der gar nicht in Nein zu nehmen. Glauben es, dort nur folgen, üt läuft, was Jesus Christus uns teropen wird. Und läuft tulich sein zu den Nächsten. Und Paulus, und was er schrieben wird hier, sieht der Zaya klar in der Kirche in Thessalonica. Excuse me. Und dann haben wir die Schrift davon, wo besorgt, und läuft tulich sie sind zu den Nächsten. Das sagt hier nicht, was das alle meint. Und auf Englisch sagt das Labor of Love. So, das merkt ihr nicht klar. Labor, besorgt, das hat zu tun mit Schaffen auch. In weißer Weh. Aber das Denk ist, das ist, they done that out live for Jesus and out live for the nächsten. And I guess one way I find out what can say is what Emma soll deuten for the nächsten, that deuten soll out live for Jesus Christus and for ihre Brüder und Schwestern. And 2. Korinther 4, Vers 14, du redest Paulus von Christus, sein Leib drift uns zu tell. So seine Leib, the Leib für Jesus, soll uns drieven om de arbeid, de tijd nemen om leven toe te zijn tot de nächsten. Waar hij maar dan alles zet. En leven toe te zijn tot de nächsten kon soms een zeer schwer zijn. Dat is niet bloß een feiling wat we hebben. We maken den choice meer aan voor her, al dat wat we doen. Dat bedoelt niet wat de nächste te ons deed. En dan komen we bij de hoopning wat hij had. De hoopning wat de voorstelling deed. En we zien Luther in deze kapitel dat de helden vast aan de hoopning dat Jezus moet terugkomen. Even in de zware lieden wat ze doorkonden. En dat zijn we in Versaas, de lieden wat ze doorkonden. Als meest die kwaad in de tijd ging door zware tijden. Maar de hoopning dat Jezus moet terugkomen, geeft een kracht Tim Farwoods gun en er glauben. En alle Tim sein aus einem

Dank zijn voor het Shine It Light. Die hars hier naar de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dank zijn voor harchen. Vandaar de tweede poort van de Scheinheid van God. God as goat. We willen onze eeuwen, ons ziel wegtrekken van ons ene leven en ons ene probleem en onze ene goede dingen in ons leven en kijken naar God. En zijn wo goat hij as te ons. Wat hij Allah voor ons heeft gedaan, wo goat hij emma via, wo goat hij via in Jezus, wo goat hij as te ons, en wo goat hij wat zijn in de eeuwigheid. Lieve vriend, God as goat. Ik wil die ware denken helpen, deze boodschap is niet van die. Die kan voor die zijn, dat meint de rete die, maar die is niet van die leven, die is van God en wie hij as. En dat is zo wichtig dat we vergeten van onszelf, werken als we doen, en kijken naar God, en zijn wie hij werkelijk is. Psalm 150 zegt het dit. Looft dem Herrn, looft God in zijn heiligtum, looft arm in zijn gewaltige macht im Himmel, looft arm voor zijn gewaltige werken, looft arm in zijn grote heiligheid, looft arm met trompetenschal, looft arm met psalmen en hopen. Looft aan met trommeln en dansen, looft aan met zijdenspiel en fluiten. Looft aan met luiden cymbeln, looft aan met luid klingenden cymbel. Loot alles wat adem heeft dem Herrn loven. Halleluja. Lieve vriend, wie zijn je merkt dem God loven en prijzen? En wann wie dat doen, ons leven heeft een ganz andere smaak. Een ganz andere weg, een ganz andere ziel, wenn dat voor wat wie zijn je merkt. We hullen onze eeuwen op Jezus. Laatste maal bekijk we dat beeld in de Bijbel waar we zijn dat persoon wat zijn eeuwen op Jezus hullen dat en dat passiert een wonder. Petrus, Jezus kampt naar de jinger in storm en Petrus vraagt Jezus als hij kon aan komen. Jezus zegt jo. En Petrus jeet op een water. Op eenmaal zit hij in storm, de wind, de walen. En dan fangt hij aan te zingen. Maar Jezus hält zijn arm ruit, wanneer Petrus nog zinken dat, en helpt arm. Petrus kon op water gaan, wanneer hij zijn eeuwen op Jezus hullen dat. En dat is zo'n wichtige leer voor ons, lieve vriend. Wanneer wij God loven en prijzen, wanneer wij onze eeuwen op arm hullen, dan kan God wonder doen in ons leven. Wie kijkt de laatste week? De eerste twee punten van God als goat. Nummer 1, God als goat im Anfang, wanneer hij de wereld maakt. Nummer 2, God als goat in Jezus, in de geschicht van Jezus Christus op deze wereld. En God als goat, hij bewijst zich in Jezus. En dan werden we een paar duizend jaar verder weggegaan. God als goat te die, dat is van deel. En nummer 4, God als goat voor eeuwigheid. Lieve vriend, voor alle tijd, van Anfang. Maar een eng. En werkelijk, God heeft geen afhang en eng. We reden nu van de wereld en van ons. God as goat. Ver wie doen wie dan aan gaan, waar we toop beden. Himmelische Vader, we komen van jou, die we danken die voor deze dag. We danken die voor de gelegenheid op dit radioprogramma heen, die woord hier met te duilen. Himmelische Vader, zegen je dat te harte. Hop eind, er je danken, er uwen, er ziel. Er goede en slechte dingen voor dit leven, te vergeten van kleinbeet en te denken aan die, wie die best, wat die hast je doen, wat die nu nog deist, en wat die worst doen, en dat al die dingen zijn goud. Himmelische Vader, zegen deze boodschap, help mensen naar die je trokken te worden, wenn die Bibel zegt, dat deze goud best brengt mensen te de buße. En ik bid durch deze boodschap, mensen kunnen zich bekeren te die, mensen worden die wel aannemen, als er persoonlijke haar in Heiland. Himmelische Vader, ik bid, dien zegen op deze boodschap, mocht die noemen je eerd zijn, ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. Zo laatste week een beetje wiederholen, bekijk wie God as goat im Anfang, hij wie goat ganz op Anfang, en bekijk wie een paar vargen kaart, eerste Mose 31, en God zegt wat hij eenmaal gemerkt had, en hij zegt dat het zei goud weer. Alles wat God mjuk op een afhang weer goud en dat blijft goud voor Emma. Maar dan bekijk wie eerste Mose 2 vers 18 en God de Heer zei dat is niet goud dat de mens alleen is.
So hier wird das erste Mal, wo Gott sagt, das ist nicht gut, aber danach hat er einen Plan, dort war er gut zu merken. Und so hat er von der Uhr. Gott hat einen Plan, Dinge gut war er zu merken. Und dann Psalm 19, Vers 2, der Himmel reden klar von Gottes Herrlichkeit und loten an sein Handwerk seinen. Liebe Freund, wenn dein Leben voll Probleme ist und Troubles und du denkst, wo kann das wieder? Gut, und kick mal Gottes Herrlichkeit. Vielleicht bekickst du eine Blume, vielleicht bekickst du den Himmel, die Stirns, vielleicht wohnst du, wo wir da Bäuen sind oder ein Meer. Und du kannst sein, was Gott hat gemerkt, dort ist Gott. Dort wie Gott am Anfang und was Gott merkt, dort ist Gott und dort blift Gott für immer. Und dann sagt wie Gott ist Gott in Jesus. Gott seine Eigenschaften, wer er wirklich wir, dort komm rüht, dort kann wir seinen in Jesus Christus. Markus 10, Vers 45, wiest uns einen von dir, das sagt, sogar die Menschen sehen, käm nicht um sich bedeinen zu loten, aber um zu deinen und sein Leben zu geben, fehlerlos zu kaufen. Jesus kam zu deinen. Das wiest uns Gott als Gott, und er jäuf hei sein Leben. Das muss nicht sein. Hei wird er nicht falsch, dort hei nicht los können, hei jäuf sein Leben, dort du kannst los gekauft sein, dort du kannst frei sein. Seine Leib für dich. Johannes 3, Vers 10 sagt uns dort, Gott seine Leib für diese Welt ist so groß, dass er sein einzigen Sinn gibt, dass all die, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber dort ewiges Leben haben. Gott ist Gott in Jesus, der seine große Leib. Der wird so groß, er gibt sein Sinn. Wer will sein Sinn? Jesus Christus. Und wenn du an Jesus glauben lässt, und wo Gott er ist, was er für dich hat getan, du wirst nicht verloren gehen. Du wirst dort ewiges Leben haben. Und dann das letzte Vers, was wir bekicken dort von Gott als Gott in Jesus. Lukas 19, Vers 10. Wills die Menschen sehen es gekommen, die zu segnen und selig zu merken, die verloren sind. Interessant, Jesus vertelt die Geschichte von der Gott Hort. Die haben 100 Schub. 99 Cent beschützt, die sind apparat, die steht, aber der eint ist verloren. Und der Hort, der jährt rüht um den Fingern. Und der interessante Part von der Geschichte, als wir denken, vielleicht von uns selbst aus den 99. Aber kannst du an dich selbst denken, wenn du verloren wirst? Du wirst die Eint. Und Jesus redet zu dir. Gott sagt dir. Durch Jesus Christus kannst du gerat worden. Gott ist Gott in Jesus. Jesus gibt sein Leben für dich. Er starb für dich. Er sei dort als vorig. Du kannst sein Kind sein. Du kannst für am Leben, die kosten seine Familie sein, die kosten frei von deinen Sünden sein, verjebt von deinen Sünden, und ein Tag im Himmel mit am. Und so, nun kommen wir noch das nächste, Gott ist Gott zu dir. Wir haben hier sein von der Anfang von der Welt, ungefähr 4,000 Jahre zurück, von Gott, wie Gott am Anfang, und dann ging wir verweich, ungefähr 4,000 Jahre noch, Gott ist Gott in Jesus. En nu 2000 jaar weer te dien leven, God is goed te die. En paar versen te dat. Psalm 25, vers 8. De Heer is wonderbaar goed en gerecht. Door wen wist hij de zender traag op den weg. Ik wil met dit vers afhangen, wen dat zegt God is wonderbaar goed. Maar hij is ook gerecht. En hij is goed in dat hij de zender wiesend het. En hij wist de wo die Hand gehen dann, aber auch wo die Kern sein von breiter Weich und schmaler Weich durch Jesus Christus. Gott ist Gott zu dir, wenn er deine Sünde wiesen wird. Wer kann denken, wieso lobt mich doch? Ich will maglich sein in meiner Sünde. Aber Gott weiß, wenn du maglich bist in deiner Sünde, du jähst in der Hall, du bist auf dem breiter Weich. Er wiest die Sünde traurig auf den Weich. Gott ist Gott zu dir, wenn er dir deine Sünden wiesen wird, wenn er wiest, wo du erreicht bist. Ich wünsche, du kannst dort annehmen, so dort. Dort Gott will das Beste für dich, er hat einen Plan für dich, er wiest, die Sünde traurig auf den Weg, und du erwähnt, es er wunderbar Gott. So sagt Psalm 25, Vers 8. Und dann nachher, Kapitel 1, Vers 7. Dort sagt, der Herr ist Gott, und wird sicher helfen,
van dat trouble is. En hij kan die die op hem vertrouwen. De vorst vangt om met de haren goud. En hij wordt zeker helpen. Wanneer hij is dat van jou, dat is nu. Hij wordt zeker helpen. Die kost die zeker zijn. Want du in trouble bist, want du dich probleem jest, Gott is door. Hij jet met die. Der dine diepste tool, zegt Psalm 23. Hij wordt die zeker helpen, want du trouble is. Lieve vriend, onze leven sind einzimal voll trouble. Dat zijn dingen wat we niet verstaan doen. En Gott wordt ons zeker helpen. Hij kent die. En lieve vriend, hij kan ook dat du vielleicht die trouble hast en je riet. Maar danach wordt hij die zeker helpen. Dat meint niet die trouble is weggewascht en alles is goed voorts. Einzimal dat Gott is dat schaffen, maar einzimal jet hij met ons dergen trouble en hij helpt ons. Vielleicht hebben we een lotere tijd, maar hij wordt ons zeker helpen. En hij kan die. De Bibel zegt, hij kan hoeveel hoop die kop zijn. Desto die aan vertrouwen. Hast du ihn geloven in arm? De Herr is goed en wordt zeker helpen van de trouble is en hij kan die op arm vertrouwen. Geloven in Jezus Christus dat ons raden. En dat is wat het hier van reden dat naam eind vers 7. En dan de laatste vers wat we willen bekijken. Er zijn honderden versen wat ons dit wezen in de Bibel. Dat God is goed die is Psalm 23 vers 6. Dat zegt bloos goed het regelijk. En genood, erbarmen, worden mij volgen alle deel in mijn leven. En ik wil wonen im huis van Herren op Emma. Zo, dit reed van goudet en genood. Nu, goudet meint niet ik wil rijk zijn, dat mijn God is met mij. En dan ook zijn genood. Zijn grote erbarmen even mij. Wie had dat niet verdiend? Maar hij erbarmt zich even ons. De worden mij volgen. De gaan mij hingen om. Eensmaal heb ik dus gedanken. Wie volgen God nou? Wie zijn goud genoeg? Maar de werkelijkheid, lieve vrienden, hij jet met ons. De Bibel zegt, wie zijn hem nou volgen. Wie zijn je hoorzaam zijn. Maar dat zijn eindige tijden. Ik geloof, we willen naar alle bekend gaan wie ons in de weg. En dan komt hij ons hingen om. En wil hij ons raden. Dat is verloren schop. De worden mij volgen. In mijn leven. Dat meint van deel. En ik wil wonen im huis van Herren op

Ein Bruder kon het bereden te met nicht uit meer. De schmieden armen lachen aan en verkuipen arm als een skloof. Ober daarna gaat es goud te arm. Hij heeft een plan. Dirk wordt schlacht het wel gaat wat goud het merken. En dan is hij in Egypte als een skloof en is door je zegen. God es goud te arm. God heeft hem nicht vergeten. Ober dan passiert door wat. De vrouw die wel onmoralisch met hem leven en hij zegt nee. Hij weet nog helemaal recht en onrecht. En verdort is hij in gevangenis geschmeten. Maar dan nog in gevangenis is God goud te arm. De Bijbel zegt God muk arm te zegen in gevangenis. God wie goud te arm. Wen God had een plan. En dan heeft de farao wat dromen. Wie kon die droom vertalen wat hij meint? Jozef krijgt. En wen dat komt hij eruit en kon de mensen van de wereld helpen door geen hongersnood. God had zo'n wonderbare plan voor Jozef, door dat zijn breide aan verkocht, door zijn sklaverie, door dat hij in gevangenis weer, door dat hij de tweede hechtste weer in Egypte land, krijg ik een farao, God weer goud te aan. En dan gaan ze op de eind van de geschicht. Een van mijn beste versen in de Bijbel. 1 Mose 50, vers 20. Zijn breider komt naar hem. Zijn vader is gestorven. En vrouw en hem wusste die erbarmen Eva ons. En dan zegt Jozef dit in 1 Mose 50, vers 20. Jozef antwoordt zijn breider. Wat je meinen verschlachtet, God meint vergoudet. Door het kon zijn dat veel mensen worden geraad zijn. Lieve vriend. In dien leven, God is goud door dien leven. Wat immer passiert, schlacht het, of goud het. En God heeft dat zo ingesteld, van die arm was vertrouwen, die was die ziel op arm hand, dan op eenmaal was die zijn, hij is goud. En mensen worden geraad zijn, door dien licht, door dat die een lijf has voor Jezus, dat die een vrede has in dien hart, wan dingen ook schlacht gaan. Jozef zegt, wat je meinen verschlachtet, God meint vergoudet, dat er kon passieren wat nu is je doen, dat veel mensen worden je raad voor. God is goud te die. En dan, in de toekomst, God is goud voor de eeuwigheid. Een dag was je gestorven, of Jezus wat terugkomt. En wanneer je zijn kind best, dan was je de eeuwigheid gaan met hem. En God es goud voor de eeuwigheid. Een paar versen van Openbaring kapitel 21. Eerst vers 1, dat zegt. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe eerd, wie is de eerste hemel en de eerste eerd verschwungen, en er is ook geen meer meer. God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe eerd. Hij maakt goede dingen. Weet je nog de eerste eerd, waar hij de maakt? De Bijbel zegt dat wie zij goud. En de Bijbel zegt ook in Johannes kapitel 14, hij jet een steed rooi te merken voor die. En deze steed wordt ook zij goud zijn. Dat wordt een steed zijn, waar die kost zijn voor de eeuwigheid. En lieve vriend, God is goud voor de eeuwigheid. Waarom vers 3 in Openbaring kapitel 21? En ik hoorde een liederstem van hemel zijn, kijk dan maar, nu is God zijn woning gemaakt mensen. En hij wordt met aan top wonen, en zij worden zijn volk. Lieve vriend, God is goed voor de eeuwigheid, want Jezus is door. Jezus is in hemel. En hij woont manke mensen. Hij wordt niet woon in een grote palace wonen voor zichzelf. Hij wordt hoop wonen met de mensen. Dat kan mijn verstand meest niet verstaan, dat de koning over alle koningen, de Heer over alle Heeren, Jezus Christus, wordt manke mensen wonen. Wat meint dat? Dat meint, wie wonen op een stede, daar zijn hiezen rond ons, en daar wonen mensen vielleicht in ons dorp, of in onze stad, en wie wonen mangt die? In beetje stad wordt dat zijn in hemel. Nu hemel is ganz anders als wie ons dat denken dan, aber dit is wat de Bijbel zegt. Hij wordt met aan top wonen, en zij wonen zijn volk. Jezus is door. En dan de nächste vers feier, van Openbaring 21, God is goud voor de eeuwigheid. Dus geen dood, geen treur, geen helen en geen weidel. Dat zegt, God wordt aan alle tronen van de eeuwen wassen. Daar wordt geen dood,
oder Trier oder Hielen oder Weidiau Meier sein, wie es Wort für Herr wir.

De lieve God heeft ons waren de geleen het gegeven dit programma uit te stroelen en door de heidig ook alle touwheren van ganzem harten welkomen. In de schrift wordt ons gezegd dat wer du beden dat dem wordt gegeven en wer du zegt zal fingen. Wir anklappen dat dem wordt opgemerkt en door dan zal ons ook de vandaagse betrachtung eine halb zijn.

Wil wie tom eng gekomen zijn, verafscheid ik mij van jünt en mocht je nog erloon ons te bezeken aan onze Gottesdienste, die ernaar steht in nog een kampo 22 Blomen uurt, zindag somaris klok 9 met zindagschool en klok 10 in de Hauptgottesdienst stortfingen. Onze onschrijf S-Max 248 kwakt in Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wenn die ons onderopen mochten, is 625 58 10 80.

Je heren waren een programma over de radiozendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network en Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven en de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door de echte geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waar dat je door de mochten en je hem geloven gestort, op je mond en je treist worden. We wensen je een gouden empfang en God zien rijken zeeën. Op microfoon is waar je broeder en deina, Jacob Funk. We beten ten aanvang nog hoop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat door de radio met al die wat in verschiedenste landen waar de harsje gemeenschap te hebben. We beten dat deze halve stund nu ook waar de allem te zijn zijn wordt. Wanneer onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in ihr alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat een tien woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden. Amen.

Onze programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check ons het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 685. Wanneer je dat van deze programma bestalen mochte, vraag nu dat programma nummer 685.

Wanneer deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het medisch mag God zijn goed uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am eine Weg waren hier.

0: klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Het zie mol nicht bij christliche Eltern abgewassen. Dat heet, mijn moeder wie wel gedijpt, hoe ze leeft er in geloven nicht. En mijn pa die wie een dreentje en een schmetje, meest zijn leven lang. Zo heb ik thuis nicht Geschichte van klein uit de Bibel gehoord, nicht van pa ook nicht van ma. Was ik dan erwassen wie, en mij dan al betiert had, Lothar dan ook nog de Bibel geleend, leerde ik door dat de man thuis verabkomen moet, ook besonders im geistlichen Leven. Zo noem ik mij dat ook ver, dat ik dat zo doen wil. En waren wie zullen tjener hebben met mijn vrouw, dan word ik dan ook de Bibel verlezen en leren. Vandaar erkenn ik dat God mij daarbij geholpen heeft. Hij gaf mij de kroos daartoe. Vandaar wo de tjener erwassen zijn, ja, dan checkt man treed en man zit, wat man nog vele tot kunt beter maken. Ober God weet je wer wie zijn. Hij kent onze Begrenzungen. En hij sehnt onze guten Wille, wann wie seht je zien Wille te doen van heute. So mocht ik vandaar alle mannen die toeharsje, ermoutje, ja, ze go ermoenen, dit woord van God ernst te nemen, en ook van heute door nog te streven. En daarmee sluit het je af en breng je nu nog dit leid door bij Jezus im Himmel.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fähigprogramm sagen wir dort, trotzdem, wie wahre geboren sind, noch eine Gefahr sind zu sinnen. Und wir sagen noch, dort Johannes, ein erster Johannes, einfach schneien, ans Wies dort, wann wir sinnen, und dann an sie sind bekannen, dort hei dann true und gerecht ist, und verjaft uns unsere Sünd. Und diese vernächste Lektion, wo wir seinen, wo dort Opfer im Alten Testament andeuten dat, wo Jesus selbst wird sein Leben geben, aus dort vollständige Opfer, um unsere Sündenschuld ein und für alle Mal zu betonen. Mein Freund, ich lade die Nevada an, in die Schuld zu bleiben, zu seinen Wort der Bibel uns von der Wada lehrt von, wo Jesus selbst sein Blut Kreuz auf Golgatha rauf, für meine und deine und noch für die ganze Welt Sündenschuld zu betonen. Herr, ich danke dir Wada für die Bibel und bete, dass du jeder Person möchtest richtig sehen, wo du an die Schuld hast. Amen. Hier ist Wada Matthew, Prediger Elmer Rema.
1: Wie haar al in de Hebräer brief gezien dat we een zeer wichtige thema haar. De schrijver van dit brief wist ons hoeveel beter en gerater de Heer Jezus is als de engel, als Mozes en als oond. De schrijver van dit brief wil zijn lezer weten laten dat ze zullen de Heer Jezus in betracht nemen, wils hij de persoon weer van dem de profeten gereed hadden. Jezus weer dat ervellen van de Oude Testament versprekingen die met de Rade en Messias te doen hadden. Ze zullen weten dat Jezus dat ganse gezaad erveld had, had de abverstoon ingebracht en willen nieuw bond maken met aan. De betoning en des breves op de Heer Jezus, dat weer te die tijd zeer nedig en dat is nu ook zeer nedig. De Heer Jezus is de eentje die mensen raden kan, en dat Oude Testament deden de mensen ver wat schikken naar de tijd, wann God aan een rade schikken wordt die er zin wegnemen wordt. De Heer Jezus is gekomen en heeft dat gedaan. Nu, zegt Jezus voor de zin betoeld heeft, kan we hem geloven trekken schikken naar wat God de Christus al gedaan heeft. De Heer Jezus is nu niet op een kruis. Hij is niet in graf. Hij is de rade die eeuwig leeft, en heeft zich tot God zijn rechte hand doorgezet. Hij bidt voor ons en is ons af koot voor God zijn troon. Wanneer we hem als ons heiland aangenomen hebben, dan is onze redding bij hem verzekerd. Hij is een levende heiland, en wils hij leeft, waar we ook op eeuwig met hem in hemel leven. En dat eerste poort van Hebreeën, dat zevende kapitel, heeft hij geschreven ons de onderscheid tussen dat priestertum dat aanhoud en dat priestertum dat dem Heer Jezus gegeven wordt en priestertum naar de Melchizedek ordning. Wils de Heer Jezus op Emma om leven blijft, wordt zijn priestertum niemals tot een eind komen. En wils dat zo is, is de raden krachtig genoeg dat Christus den geraadste zender raden kan en aan dich alle eeuwigheid je raad houden. Mijn vriend, dat is werkelijk zeer goede noorrecht. Is mij zo? We kennen ons gans op dat verloten, wils God dat versproken heeft, en hij kan niet liegen. Deze versprekingen zijn voor ons in de Bijbel klaar beschreven. Ik lees nu verder den 24e vers in het 7e kapitel. Daarom kan hij den ganzen korade, die derg aan naar God komen, zentemol hij in eeuwigheid leeft voor aan, te beden. Dit vers fangt aan met dat woord Doram. Dat zegt dat wat de schrijver hier zei, wel mat opgenomen met dat wat hij al gezegd heeft. Wat hij nu verstalen wordt, is op dat gebied wat hij al gezegd heeft. En dat zevende kapitel redt hij van dem Heer Jezus, die ons hoge priester geworden is. Wils hij hem blijft, heeft zijn priestertum geen eng. Daar wordt niemals een gebruik zijn van een andere hoge priester. Daarom kan hij de levende gans en goa raden. Wanneer hij dat woord gans en goa brukt, dan meent hij wat hij zegt. Dat wordt niemals anders. De schrijver zegt dat niet uit zichzelf. Dit is wat de Heilige Geest, der dem schrijver, to ons zegt. Wanneer de Heer Jezus even den dood, de zin, de dievel en de haal gewonnen heeft, en hij heeft, dan kan hij ook alle raden die nu aankomen. Gans en Koor meent ook dat zo'n radung eeuwig blijven wordt. Dit kan aber bloos goed zijn voor den, die derg aan dat hij door Jezus Christus nu gaat komen. We moeten een dag voor God stonen, vriend, want mensen dem Heer Jezus afzeien, dan hebben ze geen hoop voor dat eeuwig leven. Christus kan ons voor God gereicht maken, wils hij in de eeuwigheid leeft. Hij bidt voor ons, en God heeft Jezus zijn gebeden immer gehoord. Hoe wist du voor God stonen? Geloofst du werkelijk dat deine woorden aangenehm zijn te God? Des vars zegt dat bloos zonen, die nu God door Jezus Christus komen, worden geraad worden. Bedenk die dat. De eeuwigheid is dichterbij als du denkst. Nu de 26 en 27 vers. Dan zo'n hoge priester je ziemt zich krijgt voor ons, die heilig, onschuldig, ganz rein, van zinde afgezonderd en hecht als de hemel staat, die niet ieder dag, zoals Jan de hoge priester, eerst moest voor zijn eigen zind en dan voor dat volk ere opferen, dan dit deed hij een voor allemaal als hij zichzelf opferd. Jezus is krijgt zo'n hoge priester als ons veelt. Hij weet krijgt hoe ons tot jeet. Doch een arm is tot geen zin. Hij is heilig, is immer heilig gewast. En wordt ook immer heilig zijn. Hij houdt zich gans tot God aangegeeft. Hij weer voor God een poortje zat voor de radingswerk. En wordt de zin gemaakt, zodat wie van de zin kunnen loskomen. Hij weer onschuldig. En zijn leven weer dan nust. Dat hij aanrecht gedaan houdt, dit is wat God tweemaal van hem zegt. Dit is mijn liefste zin, met die ik zeer tevreden zie. En dat is te vinden in Matthäus 3:17 en Matthäus 17:5. De Heer Jezus zegt dit tot de Juden die hem kenden in Johannes 8:45-47 beschreven: Ober wils ik de waarheid red, leef je mij niet. Wer van jund kan mij een zin verschmieten? En wanneer ik de waarheid red, waarom geloof je mij dan niet? Wer van God is hier ook God zijn weerd? Daarom hier je mij niet, wil je niet van God zijn. Hij had geen schuld, maar hij neemt onze schuld op zichzelf en sterft voor ons. Zo'n hoge priester je ziemt zich krijgt voor ons. De Heer Jezus weer ook ganz rein. Door we niet aan Jezus zijn leven of aan zijn karakter, dat bezoedeld weer. Zijn gedanken en zijn woorden waren immer rein en heilig. God weer ganz tevreden met hem. Jezus weer ook van zinde afgezonderd. Want Jezus ook maakt zinde weer als hij maakt den woont voor 33 jaar. Doch weer hij van den afgezonderd, hij weer anders als die weeren. Wanneer hij met die zinde eten deed en met den reden deed, wordt hij niemals in ere zinde aandeel nemen. Wat Emma hij zei en wat Emma hij deed, wie zond wat God verhaardelijk deed. Zonen die dem Heer Jezus aangenomen hebben nu ook een grote verantwoordelijkheid. Wie zullen zo leven dat God ook met ons tevreden is? Wanneer wie ook in deze wereld zijn en de zin allerweer ramens is, doch heeft God ons de kracht gegeven dat we niet aan de zin aandeel nemen brukken. 1. Johannes 4, de vierde vers, zegt, liefste kinder, je bent van God en je hebt even den gewonnen. Wils die in jund is groter als die in de wereld is. Ons hoge priester, de Heer Jezus, staat hecht als de hemel. Hij is niet een hoge priester op deze eerd, maar hij is een hoge priester im hemel, bij God zijn rechte hand. Dat is waar hij aanging als hij zijn arbeid in deze wereld voortgebracht had. Dat wird van zijn opfer wordt ons hier ook vergesteld. Die niet ieder dag, zoals een hoge priester, eerst moest voor zijn eigen zin en dan voor dat volk er opferen, dan dit deed hij een voor allemaal als hij zichzelf opferde. Dem Heer Jezus zijn opfer weer niet zilver en goud, ook niet een schoop, of een as, of een bal, ook niet een kas, Jezus opvalt zichzelf. Door is geen gratere wet als dat. De tieren die in dat oude testamentje opvalt worden, moesten ohne fehler zijn. Jezus woont met mensen voor 33 jaar, en in hem weer geen fehler, dat jegen hem kan gerekend worden. De radung, die we derg hem kunnen hebben, heeft veel meer wet als al dat geld en zilver oder andere dat in de wereld kan gevangen worden. Nu de 28e vers. Dan dat je zaad moet manne hoge priester die schwach zijn, aber dat wordt met schwere, dat no dat je zaad keem, mocht dem, die voor alle eeuwigheid volkomen is. Geen man die niet van de oorstorm weer, kan een hoge priester zijn, dat heet im Oude Testament. Dit werd echt dat je zaad bestedigt, aber Jezus weer niet van dat leefje storm, en doch, deed God aan een hoge priester maken. Ik zei, God deed aan een hoge priester maken. Hij weer niet een gewenlijke man. Doch weer hij werkelijk een man. Hij weer de God man. Marie weer zijn mutter. Ober hij weer werkelijk God, die een menschenkörper aangenomen had. Hij weet wat we ervoeren, dan hij heeft dat zelf weer ervoeren. Jezus is een gerechte priester. Hij is een priester die vrede brengt. Hij is een persoonlijke priester. Hij is een koninklijke priester. En hij is een priester die eeuwig blijven wordt. Wanneer mannen die hoge priester gemaakt worden, denkt dat je zaad ook zwak weer, dan houden ze een dienst van de Heer je krijgen. Dat zal ons ook moeten toespreken. Wanneer wij ook zwak zijn, dan kan God ons en zijn dienst op deze eerd brukken. De onderscheid is dat je zaad houdt een zwakke man als een hoge priester je mag, maar God heeft een volkomen man, Jezus Christus, een hoge priester je mag voor alle eeuwigheid. En arm is dat geen zwakheid, maar hij wordt die zwakke mensen helpen, zodat zij God verheerlijken kunnen. Dat is wonderbaar.

Nu dat achtste kapitel, de eerste twee vers. De hoofdzaak van wat we hier reden is dit. Wie heeft zo'n hoge priester die zich door de rechterhand van de majesteit in hemel aan je zat haft, en deine van de heilige dingen en waarhoofd je tempel, den God opgesteld haft, niet een mens. Wat hij schreef hier in zin haft, dat wat hij but nu gezegd haft, kan zo gezegd worden. Wie heeft zo'n hoge priester? Wer is hij? Nou jo, hij is de Heer Jezus Christus. Hij heeft zich aan de rechterhand van God aangezet. De priester en de tempel op de eerd kunnen zich door niet doorzetten, door wie geen stoel im tempel. Hij moest immer van één ding naar een ander gaan, zijn arbeid weer niemals voor zich gebracht. Jezus geeft zich zelfs als een opfer voor zonde. God neemt dat aan. Jezus stond van den dood op en heeft even die zonde gewonnen. Wil zij immer om leven blijft, haft hij zich aan God zijn rechterhand doorgezet. Dit wist ons dat de Heer Jezus alles voor zich gebracht heeft dat voor onze redding nodig is. Daar is niet meer dat hij doen maat. Zonen die zelig willen worden, moeten de Heer Jezus hem geloven als heiland aannemen. Voor al den die hem als heiland aangenomen ha, is hij de hoge priester die voor aan en vermiddelen is. De schrijver vertelt Jezus ook in deze vers ver, als een deiner van de heilige dingen en waarhoofd je tempel den God opgesteld heeft. Dat zelt in de wildnis en de tempel in Jeruzalem werd zo gemaakt als God dat bestemd had. God zei te Mozes dat hij zal alles, sogar de meubelen en al de gefäßen zo maken als hij aan dat op den borg gewezen had. Eenje zagen werden van geld gemaakt, en andere werden van hout gemaakt en met geld even leicht. Daar werden ook dingen van zilver en messing gemaakt. Dat weer alles zeer schijn en stroom. De mannen, die even de arbeid even zegt houden, werden met de heilige geest geveld, zodat ze dat in den rechte weg maken worden. De aandachtszelt en de tempel houden twee stoven. Eén weer de heilige stoof, en de andere weer de allerheiligste stoof. Ram dit gebied weer door een grote haf met een tuin, met bloos een poort om oosten eng. Wat Mozes op de eerd opstallen deed, weer een master van wat hem hemel weer. Dat wordt in deze vers de woordhoofdje tempel genaamd. Dat schijnt dan zo dat door zo wat als een tempel is, hem hemel. Over mensen hadden niets door met te doen. God zelfs heeft dat gebied. Nu de derde en vierde vers in dat achtste kapitel. Dan in jeder priester wordt aangesteld bij de goof ook opfer te brengen. Daarom moest deze ook wat haar te opferen. Wanneer hij op de eerd weer, wordt hij niet een priester zijn. Dan door zijn priester de goof opferen, nadat je zat. Dit wist ons dat de tempel in Jeruzalem nog niet vernicht weer als de schrijver des brief schreef. Wie weet dat de tempel vernicht wordt, zo bij 35 jaar nadem dat Jezus terug naar zijn vader in hemel gegaan weer. Als die schrijver des brief rutschakken deed, werden die priester nog bij haar opvers. Want Christus dat ook alles erveld had, en een eng gebracht had tot die opvers. Een priester zijn arbeid weer, dat hij die opvers naar God brengen zal in een stede, dat die mensen dat zelfs deden. Door werden bloos gewisse mensen die dit doen kunnen. God had dat leefje stam, dicht dat je zaad voor deze arbeid geroopt. Zij zullen deze arbeid in den rechter weg doen. Door weer een regel, hoe dat zal je doen worden, hoe dat bloed zal uitgegoten worden en hoe ze bespretsen zullen enzovoort. Als er van Jezus een hoge priester gemaakt wordt, dan moest hij ook wat hebben dat hij opferen kan. De Heer Jezus bracht zichzelf als dat opfer en neem zijn eigen bloed en den himmlische tempel aan. We hebben al gezien dat wanneer de Heer Jezus op de eerd weer gevast, als de schrijver dit zegt, dan wordt hij niet zijn een priester gevast. Hij weer van dat Judas stam, niet van dat Levi stam. De priester op de eerd worden de goof naar dat je zaad opferen, en Jezus weer niet, dicht dat je zaad zijn priester gemaakt. De dingen die hem zelt weeren en ook hem tempel, reden van Christus en wat hij voor de wereld gedaan heeft en doen kan. Wanneer een mens naar de deur of de poort met een opfer komen wordt,
Dan wordt de priester door Zanne zijn goof te nemen en dort afre. Twee dingen worden door te zijn Zanne. Eerstens, weer door een grote altoor, waar dat brandapfer verbrand wordt. En dat bloed wordt uitgegoten worden, nadem dat een poort wordt en een kamer en je gegoten worden, dat de priester en dat zelt nemen wordt. Dan weer door een grote kam met water, waar de priester er hang en feit wassen worden, jedes Mal, wanneer ze door voorbij gingen. Deze dingen reden van de Heer Jezus, die zichzelf als een apfer op een triets aan heeft, en waar hij zijn bloed uitgeten deed, zodat wij kunnen vergeving hebben. Durch dem Herr Jesus Tjervi en ans Wandel rein geholen worden. Zijn woord is zo als water dat ans reinigt. Wanneer wij onze zonde bekennen, dan wordt hij ook vergeven. En de heilige stof werden er drie dingen die de priester zijn kunnen. En waar hij deed, aan de rechterhand, wie een desch met 12 broodbolletjes, die jeder week fris uitgelegd worden. Dit redt toe ons van Christus als dat levensbrood. Zonen die aan Jezus te leven, worden niemals hungeren, dat heet hem geestelijke. Dat meent dat Jezus ons geestelijk tevreden stellen kan, zoals brood den honger stelt. Dan weer door aan de linkerzijde een lampen houden, die 7 vlammen houdt, die gans van goud gemaakt weer. Dit redt van hoe Jezus dat licht van de wereld is. Dit weer dat eentje licht hem zelt. En Jezus is dat eentje licht, die ons zekerlijk naar de Vader leiden kan. Dan weer door een goldene altaar en een med, je roodverde gordijn, die de allerheiligste stof afdeelt. Op dit goldene altaar zal bloos zette wijruk gebrand worden. En dat zal immer aan branden blijven. Dit redt van Christus, die voor ons beden deed. Wils Christus voor ons ver God staat, wanneer we waren geboren zijn, heet dat, dan zullen we ook naar God komen, derg aan, en onze gebeden nog aanbrengen. In de allerheiligste stof werd er bloos één ding, een kist. De dikke gordijn verstoorde het, zodat ze gewoon de priester dat niet zien kunnen. En deze stof kan bloos de hoge priester en dan gaan, en op bloos eenmaal toen de universiteit, ieder jaar. Hij moest alles recht doen en moest dat bloed van dat recht het afvernemen en dat op de kist spretsen. Deze kist werd van hout gemaakt en met goud van binnen en buiten overlegd. En deze kist werden de gezaadsen, want zijn stok die gebleekt had, en een kruk met mannen. Dat daksel werd gans van goud gemaakt en had 2 cherubim daarmee ingewerkt. Dit daksel werd de erbarmingsstoel genaamd. Dat redt van de Heer Jezus, die ons genood en erbarmen gewezen heeft. Hij is ons ingang tot God zijn troon. Nu lees ik Hebreeën het 8e kapitel, de 5e en 6e vers. Deze dingen wordt een schotte en bispel is van de hemelse dingen, zoals God Mozes bevol, als hij dat zelf meest voordig had, dan hij zeed, zij door nu dat u alles maakt naar den plan, den die je wezen wordt op een boog. Maar nu heeft hij een dienst gekregen, die zoveel vertrouwelijker is, als hij een vermiddeler is van een betere bond, dat op betere versprekingen gegrind is. De dingen in het zelt en in het tempel weren maar een schotte van de werkelijkheid in hemel. Wanneer we ons bedenken wat de Bijbel ons vertelt, van dem dag als Jezus op een kruis starf, dan wordt dit klaar gemaakt worden. Laat me dit van Matthäus 27, 51ste vers lezen. Dat is ook in Markus 15, 38 en Lucas 23, 45 beschreven. Dat is wat het zegt. En check, de gordijn en tempel reed in 2 van boven bij onje en de eed shedded en steinen reet uit de neen. Deze gordijn verbood alle man, buiten de hoge priester eenmaal ieder jaar, van in de allerheiligste stoven in te gaan. Dit weer een beeld van zond wat mensen van God afgesneden had, dat weer de zin. Als Jezus de zijn dood voor de zin betold had, weer de wond weggenomen. Dat is waarom de gordijn in 2 gereten wordt. God deed dat. Nu dat Jezus dat betold had,
Kon irgendwer nog God der Jesus Christus komen? Zeg maar, dat zelt, de tempel en alles wat daar binnen weer, weer een schotter van dat wat de werkelijkheid am hemel is. De Heer Jezus deent nu am hemel, want en de andere priester deende aan de dingen die een schotter weeren. Maar Jezus deent aan dat wat de werkelijkheid is. De dienst dat de Heer Jezus heeft, is veel beter als wat ooit had, want zijn priestertum moest toe een eind komen, wil hij en anderen die hem volgden, kunnen niet aanhouden wegen den dood. Dat tierenbloed dat hij bracht, kon die zin ook niet wegnemen. Jezus starf voor die zin en neemt dat weg. Hij stond op van den dood en leeft eeuwiglijk. Hij is een vermiddeler voor een betere bond, wil dat op God zijn versprekingen gerend is. De wand of de gordijn tussen mensen en God is der Jezus Christus weggenomen. We kennen nu derg aan. Nu God komen, wil zij heeft zich bij God zijn rechte hand doorgezet. Zijn arbeid heeft God met de wereld verzend. Nu moet de mensen wel eens zijn met God verzend te worden. En dat is der Jezus Christus mogelijk. Bist du der Christus met God verzend? Neem de Heer Jezus als die heiland aan, wanneer nog niet gaat. Hij wordt die al die zin vergeven, en wordt die zijn gerechtigheid geven, en wordt die ook zijn vrede geven. Mocht de Heer je alle zegenen.

Want die gezien voor een, oder je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, oder vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt seilig worden. Bitte schrijf nou den selben Radiosender, wo je nou horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese tom vrede met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potter.

0: mooi, maar 30 minuten.
1: O microfoon bedroes Jint Hellenberg en Fidebrig Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschichte, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Je hoort nu dat programma Wat passiert. Ongevoerd bij CHPD. 105.9 FM de Brig. Dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, van die tijden niet passen. De seite vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luft fallen deinen kon. Gottes Sehen en bot nächstes Mal.

geleerd worden. Het huid im leven van Onesimus niet meer muiten hebben, van falsche dingen om te wanden, zich om te keren in den rechten weg met Jezus en te geschlonen, sondern ook nu heute, wanneer hij in gevangenis komen wordt, muiten hebben, nu zijn hem haren dem Philemon terug te gonen. Oh, dat kostet ganz schön Überwinding. Zumal Onesimus ook wist, wat hij alles in hem haren schuldet deid, en dat bewegt hem. En hij vroeg zich, soll hij met Paulus mal drüber reden? Hij moest doch dit alles mal los worden. Paulus hielt am Tau en gaf hem te antwoord. Hij mal Onesimus, du bist met Gott nu im Reine gekommen. Jezus heeft die de wettelijke vrijheid geschenkt. Aber du magst ook nog met Philemon in Reine komen en du magst dat Tau nog am Trick wonen. Ob weißt du, Onesimus, du brauchst dir nicht Sorge. Ich will dir helfen. Ich kann Philemon. Und ich will einen Brief an ihm schreiben, in die ganze Sache der Bände erklären und schildern, all dort, was sich auch in deinem Leben verändert hat.

Vergeld mocht dat Onesimus je doen hebben. Toen wie de Paulus met hem kon hij reden, uittuschen aan alle zorgen brengen. Hij hart aan touw en deed hem sogar beleiden. Am help aan beide krijgt wat de toekomst betreffen deed. Wat beter had je Onesimus nu gewoon niet meer passeren kon. Doch hij wie nog im Gefängnis. En op hij wettelijk op de weet in de duinen van Paulus vertrouwen kon,

in wat Onesimus ook den mout hebben, dus een schred te gonen, nu zien hem haan Philemon terug. Wat dat er wieder gonen wordt, daarvan heerst in de nächste 10 jaar stond wieder.

0: 5 mit 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und doch ewig neu.
2: Das erste herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Das Programm wird mehr gemerkt durch die Sayem Saye meint uit Steinbach, Manitoba, Kanada. Dit program is ongesteld van een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zo wat je zei wordt en wan God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

Want hier van deze antwoord op enkele horen doen, daar weet je dat we gewoon nu door de vrouwen antwoorden worden aan de catechisten zijn. Dit zijn vrouwen wat je weinig je oldeelse mensen hebben, van tijd tot tijd, zoals we door het leven gaan. Maar we hebben niet alle dezelfde vrouwen te dezelfde tijd. En we weten ook dat God heeft alles gemerkt wat er gemerkt is. Maar dat wil ons dan merken, maar weten van God. En dat is ook koud. Wils God wel hebben dat we aan het delen kunnen leren. En dan checken we naar de Bijbel. Die zal ons dingen van God zeggen, wat we niet willen leren van de natuur. Also de vrouw via, wat zegt de schrift van God? En de antwoord is dat God is een geest. En nu hebben we de schrift die ons in de stad leren deed. En also dat is koud, maar dan moet nog meer zijn. De nächste vrouw is dan, wat zegt de schrift nog meer van God? En de antwoord is, dat hij alleen God is. Dat hij eeuwig is. Dat hij niet ändert. Dat hij alle wegen is. Alles zit, alles weet en alles kan. Dat hij alleen wijs, heilig, gerecht, onbegrijpelijk, goed, genedig, erbarmelijk en geduldig is. In mancherlei Maya. Dat is eindelijk een zeer korte antwoord van een zeer grote vrouw. En dan moet we zijn je wat wissen van deze wereld meinen. Er zijn 12 schriftsteden aangegeven van waar deze antwoord gegrind wordt. En het eerste is dat hij is alleen oder einzig. En dat komt uit 5. Mose kapitel 6 vers 5. Wo dat zegt, horcht, je Israëlieten, de Heer, en de Heer alleen is ons God. Moses wie hier al een oude man, en hij is bekommerd over de mensen wat hij heeft uit Egypte uitgeleid zo 40 jaar terug. En in Egypte werden vele afgetten, en die zullen zijn niet ihre. Also, hij zegt hier nog meer aan, in vers 5 wat 7, je zullen dem Heeren junen God, met jun ganse hart goud zijn, en met jun ganse zeil, en met al jun kracht. Deze wereld, die echt jun van jou geeft, zal je niet vergeten. Schwab jun de kinder op met die. Red van die, wann je in jun huis zetten, en wann je reizen, en wann je jun toelaaien, en wann je abstonen. Also, du hast ein Gott, dem zal wie ihre. En dan zegt het, en die is eeuwig. Dat meint hij is ohne eng, ook heeft geen aanvang. In dat schriftstuk is Psalm 90, vers 2. Eier de boy vandaag gebracht worden, oder eier du de eerd in de welt herstelst, bist du God en alle eeuwigheid. Dit weer waren Moses wat het zei deed. En hij is de jans ja de eerste 5 beker in de Bibel geschreven heeft. En hij heeft ook 1. Mose kapitel 1 en 2 geschreven, wo ons gewezen wordt, wo alles gemerkt is worden. Also, eier door irgendwort via, eier door een eerd via, en irgendwort wordt wie weiter, via God al. En hij is ook unveranderlich. Hij ändert nicht. En dat fing wie in Jacobus kapitel 1, vers 17. Alle gode zaken en alle volkomene gove komen van bovenaf. Die komen van voren. Die dat licht gemerkt heeft. Hij verändert zich niet. En hij verwechselt niet. Daget met diestre. Also, God deed niet ändern. Wat hij lang terug is geweest, dat is hij ook nog van deel. Op Hochdeutsch zegt het, God is allgegenwärtig. Dat meint hij is allewegend. En wie vind je in Apostelgeschichte kapitel 10, wo Cornelius heeft verlangt dat Petrus zal komen, met hem reden, en die wordt aan mij van God zeggen. En dan komt Petrus naar Paulus in de stede, en dan zegt het, in Apostelgeschichte kapitel 10, 33, zo schickt ik voets aan, en du hast goed gedaan dat du gekomen bist. Nu zijn we alle hier en God zijn jeen wordt, te horen wat God die bevolen heeft te zeggen. God is door in die tijd, hij is in de vergangenheid, hij is in de Zukunft, aber er ist auch hier von dir, wo wir sind zu unserer Zeit. Das, was Cornelius sagt.
dat God als door mank aan uw Petrus en hij topje komen zijn. Zond als go te weten dat God hier met ons nu is. Als Jezus terug naar hemel voer, dan verleidt hij ons am physische, aber am geest, God en Jezus en de Heilige Geest zijn nog eenmaal hier. En dan zeg ik het alzeend, hij ziet alles. En dat schriftstuk wat hier gebruikt wordt, is Jeremia. En God redt te Jeremia, den profeet. En Jeremia kapitel 23 en 24. Zie ik bloos een God, wanneer ik dich bezie, zeg de Heer. En niet krijg ze God, wanneer wiet af. Wanneer zich een man am stelle vertrept, meist u, ik zei dem niet, vraagt de Heer. Ik fel doch den Himmel in de Erde op, zegt de Heer. Wie kennen ons niet versterken van God. Hij wist hoe Jona weer, als hij wachterane deed van God, sogar als hij zich am schep versterken had en schleept door. Hij is ook alwissend, hij weet alles. Psalm 94, vers 11. De Heer weet wat mensen denken. Hij weet hoe nutzloos dat is. Dat wordt goed zijn, wanneer wij ons maar schemen deden met onze gedanken. Wanneer wij ook weten dat geen andere die weten dat, wils God weten. Ober onze gedanken zijn zeer wichtig. Wils wat wij denken, vangen wij bol even te reden. En hoe wij van reden doen, dat vangen wij bol aan te doen. En Paulus zegt ons endlich even wat wij denken zelf. En Philippa 4, 8 en 9. Dan te goede laatst, breider, wat waarheid is. Wat te achten is. Wat je recht is. Wat rein is. Wat leeftoelig is. Wat een goeden roep heeft. Wat goede eigenschappen heeft. Wat te loven is. Door met je vindt af en je niet danken. Ik vind er aan wat je van mij je leert en je hiert en je zijn en je kreeg hebben. En dan wordt de vredens God met je zijn. Zo komt de vrede van God. Hij is ook allein wijze. Dat is, hij kan alles. En hier is dat schriftstuk van Rijmer kapitel 16, vers 27. Am, de einzig wijze God zal in eeuwigheid door Jezus Christus geëerd worden. Amen. Also God is volstendig in wijsheid en hij is in staat te doen wat hij geplant heeft. Hij heeft eerstens alles gemerkt. Hij had een plan en hij merkt alles wat hij geplant had. Hij had ook al geplant voor de aanvang van de tijd wat wij kennen doen, dat Jezus, zijn zoon, zou in deze wereld komen en hij zou lijden en sterven voor onze zonde. En die plan kon China afhalen. Niet de farao van Egypte, die de jonge China aanbrengen deed, ook niet de bijzer Haman, de Esther era tijd, die wil alle Juden aanbrengen, ook niet Herodes, de keinig. Die had ook besteld dat alle jongens kinderen zullen aangebracht worden en de Bethlehem jeend, wat er 2 jaar oud en jenja waren. En dan, op de Palmzondag, daar wilden de mensen Jezus als ihr keinig maken. Aber ze deden niet, wils dat wir dan niet God zijn plan. En er steht, dat wir zijn plan, dat Jezus wird onze zend op zich nemen, en God wil zijn oja over die zend uitgeiten, dat we onze zend. En dan wil we daardoor kunnen dat eeuwige leven hebben met God in voordat, zoals hij dat van afhang aan geplant had. En hij is ook almachtig. En 1. Mose 17, 1 zegt het, als Abraham 99 jaar oud was, had hij een ervaring waar de Heer nog aan kwam en zei, ik zie God, die alle macht heeft, wandelt door mijn wellen en verschuldigt die niet. Abraham woont in Mesopotamia, en daar kwam de almachtige God te hem reden, en zegt hem, dat hij zal dat land verlaten waar hij binnen woonde het, en dan zegt de almachtige God, ik wil die land wijzen, waar je handraadje zoust, en de almachtige God verspreekt Abraham ook, een grote familie, en dat derg hem, alle mensen op eerd worden zeen kriegen. En Lothar, wanneer de schrift van God redde, daar redde manchmal van dem God van Abraham, Isaac en Jacob. En des God is ook heilig. Dat meint hij is apart. Dat meint er is geen andere zonen als hij.
En Gott ist heilig, wie hij is ohne Sünd. Jesaja, Kapitel 6, Verse 1 bis 3. Dort Joa, als der König Jesaja starf, sag ich dem Herrn, hoch, erhobe, und ab einen großartigen Thron setze. Und dort unterste ein von sein Rock bedeckt die ganze Flur vom Tempel. Ramam stand der Seraphim, der jeder saß Flechte hatte. Mit zwei Flechte bedeckte sie sich der Gesichter, mit zwei bedeckte sie sich ihre Feit, und mit zwei Flühe sei. Die raubte einer nom anderen. Heilig, heilig, heilig, ist der Herr, der alles regiert, die ganze Welt wiest, wo herrlich er ist. Und nicht das nicht der einzige steht, wo die Schrift sei dat, dort Gott ist so heilig. Dort wird besonders betätigt in Openbarung Kapitel 4, wo der Apostel Johannes am Himmel dann tätigt, und sieht, wo Gott sagt, und da sind die Engel rum am, und die sagt am, heilig, heilig, heilig. Und Gott ist auch gerecht. In 5. Mose 32, Vers 4, sagt er, er gibt mir Schutz. Sein Wort ist ohne Fehler. Und er handelt immer recht. Gott ist beständig und ohne Schlechte. Er tut immer, was recht ist. Das ist Gott. Er tut niemals nicht erreicht. Er tut immer, was recht ist. Dort ist so anders, als wir sind. Sogar der Beste von uns. Und dann sagt er, er ist unbegreiflich oder unbegrieblich. Und hier wird Römer Kapitel 11, 33 gebracht. Und hier, wo ich in Klimbeet Meier lese, ich war bei Zassendartig lese. O, wo dich erst doch ans Gott und beides, Weisheit und Erkenntnis. Wo allmählich erst doch seine Gerechte zu begriepen und seine Weh zu verstohnen. Wills wehrhaft gewiss, wat Gott am Sinn hat, oder wer wir sein Rotgeber, oder wehrhaft am erst wat gejeft, dort am dort kun triggetot worden. Alles, was du erst, kam von ihm, und erst durch ihn, und erst von ihm. Er soll in aller Ewigkeit dafür geirrt worden. Amen. Was Paulus hier schrieben hat, kommt endlich vom Alten Testament, was der Prophet Jesaja gesagt hat, und was das Wort hier gesagt hat. Wir sind immer schön an Rotgeber. Und wie weiter oben, dort wie gar nicht Weisheit habe, und nicht der reicht vor dir, wort Gott haft. Hei weit, wort erreicht das, en hei haftig der reichte Tiet, dort hei uns seine Weisheit jewe dat. Aber da mott wir wellen seine zu horchen. En dann erst doch noch eine Schrift steht an die jeft, en dort erst Psalm 103, Vers 8. En dort betekent Meyers eind von de Charakter, wort Gott haft. De Herr ist voll Genot en Mitleid, geduldig, und trührt dich leiftodig. Und dort ist, was der Katechismus sagt, was die Schrift sagt von Gott. Dort erst Gott, wann wir das alle weiter tun. Die nächste Frau dann erst, wird in der Heilige Schrift noch mehr von Gott gesagt? Und die Antwort erst, jo, die Schrift zeigt von Gott sehr rechtlich alle Wehen, so als ein jeder dort selbst der Berne finden kann. Und das Schriftsteck für das ist in Johannes Kapitel 5, 39. Da sagt es, je sicher in der Schrift, willst je meine, du berne dort ewige Leben zu haben. In der Schrift ist dort rot, die von mir redet. Das wird Jesus sehen, wird, als er mit der Schriftgelehrten und Pharisäer redet, die da sehr äuerlich ewig am wäre, willst er heute den Mann geheilt am Sabbat, die da all 38 Jahre wie krank warst. Und er sagte an, hier lebe ich, hier wurde Gott eine Schrift zu kennenlernen. Und er sagte dort erst auch so, in der selbsten Schrift redet auch von ihm. Die Menschen wollten Schrift studieren, dann, weiter mehr von Gott, als Menschen wollten bloß nur die Natur kriegen, dann, oder wo sie sich feilen. Also die Bibel lese, es sei ja Gott. In der Meier einer, der lese dat und studiere dat, je mehr wird einer fangen zu verstehen. Kriegt so aus ein junger Kind, was sich ihr Bicycle vor, wenn der sich da berne eifert, fängt dort an viel besser zu schaufen. In wort wie hier studieren, dann, ist eigentlich der Grund, was uns fehlt,
wann wie ein storcher Glaube welle habe. Wann wie weiter, dort Gott alles gemerkt haft, dann tja wie auch weiter, dort Gott uns gemerkt haft, Menschen, und er haft uns gemerkt für einen Zweck. Und dort erst, wie sie alle dort besorgen, was er gemerkt haft. Wie weiter auch, dort Gott ist ewig. Also, er wird nicht mal einmal abhören, oder bloß nicht mehr sammeln. Wie weiter, er ist Gott, und er ist voll live. Aber das macht wir hier in Leser, der Tiet Evas, das verjährt wie dort. Dort erst nicht genug. Bloß antworte weiter für diese Frau und im Katechismus, und dann davon verjährt er. Dort erst wird dort anfangen, dat. Also, wann wir dann nu wieder gehen, und Leser, die Frau und antworte im Katechismus, dann will ich Ihnen denken helpen, dass die Antworten kommen alle aus der Bibel. Die kommen aus der Heiligen Schrift. Und Jesus braucht die Schrift vom Alten Testament, heute zu sehen, die Menschen dort lehren. Diese Schriften, die reden zu den Menschen dann, und die reden noch immer zu uns von dir. Und Gott wird nicht ändern. In der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 7, sagt er uns, dann seht ihr zu mir, diese Wirt sind wahrhaftig und ab der Verloter, und der helle Prophet, ihr Gott in Haar, haft seinem Engel geschickt, seine deiner zu wiese, wat nu bald passieren mat. Kijk je mal, er kom bald. Seilig is die, die sich an die prophetische Wirt in dit Buch hält. Amen.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

wovon unterscheidet Evangelium gemerkt habt in diese Kirche? Dort auf sind gerade unterscheidet gemerkt, wo Paulus sagt, dass wir brüten den nicht mehr von vertrauen. En dat is een nog uit te denken, want we denken aan de kartentiet van ongeveer drie werk, wordt Paulus de Weer. En dan schrift hij deze brief van ongeveer drie vijfmen uit Luther, dat is een zeer kartentiet, en de kerk in Thessalonica heeft voor zingere een onderscheid gemerkt. Ik geloof dat we wel wezen wat meest perfect kerk weer. Die worden kan, dat is Paulus van deze kerk schrijven deed, worden kan zijn de kerk in Thessalonica weer meest kerk perfect. De hand is een solid foundation en de leven het evangelium uit en de kracht van Jezus Christus zijn een voorbeeld te de area om en meer een onderscheid voor Jezus. Zo een ding wat ik studeren uit voor dit, reed van Macedonië, ik weet niet of dat een stad weer, maar als dat een area weer een beetje Gaines County is, als een area, waarop je daar en de noordenpoort van Griek en de keer weer daar een poort van zuiden Griek. En zo, maar ik weet niet of dat een stad weer, maar als dat een area weer, als dat een county is. Maar dat wist een klimpet, we breit en wat van grote onderscheid dat ik ooit gemerkt heb in de area. En wat dat neemt ons leven, wil we dat evangelium uitleven, ook de vier wat we zijn, om dat evangelium verbrengen, om onderscheid te maken in de nächsten zin leven. Zo met dat mijn vraag van ons van der, een van mijn vragen voor ons van der is als kerk. Merk wie zijn grote onderscheid voor Jezus Christus, voor dat evangelium als deze kerk in Thessalonica duidt. Want Paulus zal een brief schrijven te onze kerk van der, wat moet hij zijn? Moet hij brief zijn, wo hij ons motor spreken deed, dat wie dan al deze dingen zo zou gaan? Oder moet hij brief zijn, wo hij wist, dat dit zo je beter dan dat zo je beter dan, oder hier zo, hij je dit aardig. Nu, voor we bus kicken naar de kerk, als de kerk, en voet zijn, oh, wie man hier was en du was, wie man dit beter dan, ik moet zeggen, de kerk is niet dat gebied, dat is niet voor wie taub komt. De kerk is de mensen merken de kerk op. Zo ver wie moeten de kerk kijken en zeggen, dit is voor de kerk zo beter dan. Ik geloof, wie zo'n leuwer kijken naar onszelf en zijn ek ons heiliggeeft naar Jezus Christus. Waarvan u schuit merk ek voor de kerk, voor Jezus. Neem echt de kracht aan, wat de Heilige Geest brengt dit. En laat den durch mij schaffen. Merk echt een onderscheid in mijn vriend, oder in ons small group, oder in een familie, oder wo ik schaffen doe. En laat me best zeggen, als ik dit verbreng, ik moet niet, dat ze te hören merken dat ik leuf wie dan nisch raak. Ik leuf deze kerk, ik leuf deze vele dingen, wat wie zou ja goed doen hier in deze kerk. Maar ik leuf dat is immer ruim te mans beteren. Dat is immer meer ruim te mans beteren, te beter doen. We kan immer zeggen nu verschiedenste wegen, waar we kan een onderscheid merken in onze kerk, in onze community, enzovoort. So, ik wil dat niks meer aan zich hier, dus wie dan niet goed. Ik wil bus den challenge verleihen, dat wie kan beter dan. Dus immer ruim zum beter dan. Als een Prediger, wat ik nog horen deed, hij zei, wanneer de perfect kerk fängt is, dan doe niet bij de kerk biegen. Wanneer wordt er niet langer perfect zijn. Wanneer die kerk is opgemerkt van mensen,

Dank zijn voor het schijnen leid die hars hier naar de evangelische boodschap radioprogramma. Mijn noemen is Wes Heppner, dank zijn voor harchen. Vandaar de tweede poort van de schijnheid van God, God as goat. We willen onze eeuwen, ons ziel wegtrekken van ons ene leven en ons ene probleem en onze ene goede dingen in ons leven en kijken naar God. En zijn wo goat hij as te ons. Wat hij Allah voor ons heeft gedaan, wat God hij aan via, wat God hij via in Jezus, wat God hij asked to ons, en wat God hij wat zijn in een eeuwigheid. Lieve vriend, God as goat. Ik wil die waarheid denken helpen, deze boodschap is niet van die. Die kan voor die zijn, dat meint die reed te die, maar die is niet van die leven, die is van God en wie hij is. En dat is zo wichtig dat we vergeten van onszelf, verken als we doen, en kijken naar God, en zijn wie hij werkelijk is. Psalm 150 zegt het dit, loof dem Herrn, loof God in zijn heiligtum, loof arm in zijn gewaltige macht im Himmel, loof arm voor zijn gewaltige werken, loof arm in zijn grote heiligheid, loof arm met trompetenschal, loof arm met psalmen en hopen. Loof aan met trommeln en dansen, loof aan met zijdenspeel en fluiten. Loof aan met luiden cymbeln, loof aan met luid klingenden cymbel. Loof alles wat adem heeft dem Herrn loven. Halleluja. Lieve vriend, wie zijn je merkt dem God loven en prijzen? En wann wie dat doen, ons leven heeft een ganz andere smaak. Een ganz andere weg, een ganz andere ziel, wenn dat voor wat wie zijn je merkt. We hullen onze eeuwen op Jezus. Laatste maal bekijk we dat beeld in de Bijbel waar we zijn des persoon wat zijn eeuwen op Jezus hullen dat en dat passiert een wonder. Petrus, Jezus kempt naar de jinger in storm en Petrus vraagt Jezus als hij kon aan komen. Jezus zegt jo. En Petrus jeet op een water. Op eenmaal zit hij in storm, de wind, de walen. En dan fangt hij aan te zingen. Maar Jezus hält zijn arm ruit, wanneer Petrus nog zinken dat, en helpt arm. Petrus kon op water gaan, wanneer hij zijn eeuwen op Jezus hullen dat. En dat is zo'n wichtige leer voor ons, lieve vriend. Wanneer wij God loven en prijzen, wanneer wij onze eeuwen op arm hullen, dan kon God wonder doen in ons leven. Wie kijkt de laatste week? De eerste twee punten van God als goat. Nummer 1, God als goat im Anfang, wanneer hij de welt milk. Nummer 2, God als goat in Jezus, in de geschicht van Jezus Christus op deze welt. En God als goat, hij bewijst zich in Jezus. En dan werden we een paar duizend jaar verder weggegaan. God als goat te die, dat is van deel. En nummer 4, God als goat voor eeuwigheid. Lieve vriend, voor alle tijd, van Anfang. Maar een eng. En werkelijk, God heeft geen afhang en eng. We reden nu van de wereld en van ons. God as goat. Ver wie doen wie dan aangaan, waar we toop beden. Himmelische Vader, we komen van jou, die we danken die voor deze dag. We danken die voor de gelegenheid op dit radioprogramma heen, die woord hier met te duilen. Himmelische Vader, zegen jeder te harte. Hop eend, er gedanken, er uwen, er ziel. Er goede en slechte dingen voor dit leven, te vergeten van kleinbeet en te denken aan die, wie die best, wat die hast je doen, wat die nu nog deist, en wat die worst doen, en dat al die dingen zijn goud. Himmelische Vader, zegen deze boodschap, help mensen naar die je trokken te worden, wenn die Bibel zegt, dat deze goud best brengt mensen te de boze. En ik bid durch deze boodschap, mensen kunnen zich bekeren te die, mensen worden die wel aannemen, als er persoonlijke haar in Heiland. Himmelische Vader, ik bid, dien zegen op deze boodschap, mocht die noemen je eerd zijn, ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. Zo laatste week een beetje wiederholen, bekijk wie God as goat im Anfang, hij wie goat ganz op Anfang, en bekijk wie een paar farschen kaart, eerste Mose 31, en God zegt wat hij eenmaal gemerkt had, en hij zegt dat het zei goud weer. Alles wat God mjuk op een afvang weer goud en dat blijft goud voor Emma. Maar dan bekijk wie eerste Mose 2 vers 18 en God de Heer zei dat het niet goud dat de mens alleen is.
So hier wird das erste Mal, wo Gott sagt, dass es nicht geht, aber danach hat er einen Plan, dort war er gut zu merken. Und so hat er von der Uhr. Gott hat einen Plan, Dinge gut war er zu merken. Und dann Psalm 19, Vers 2, der Himmel reden klar von Gottes Herrlichkeit und loten an sein Handwerk seinen. Liebe Freund, wenn dein Leben voll Probleme ist und Troubles und du denkst, wo kann das wieder? Geh ruhig. Und kick mal Gott seine Herrlichkeit. Vielleicht bekickst du eine Blume. Vielleicht bekickst du den Himmel, die Stirns. Vielleicht wohnst du, wo wir da Bäuen sind oder ein Meer. Und du kannst sein, was Gott hat gemerkt, dort ist Gott. Dort wie Gott am Anfang und was Gott merkt, dort ist Gott und dort blift Gott für immer. Und dann sagt wie Gott ist Gott in Jesus. Gott seine Eigenschaften, wer er wirklich wir, dort komm rüht, dort kann wir seinen in Jesus Christus. Markus 10, Vers 45, wiest uns einen von dir, das sagt, sogar die Menschen sehen, käm nicht um sich bedeinen zu loten, aber um zu deinen und sein Leben zu geben, fehlerlos zu kaufen. Jesus kam zu deinen. Das wiest uns Gott als Gott, und er jäuf hei sein Leben. Das muss nicht sein. Hei wird er nicht falsch, dort hei nicht los können, hei jäuf sein Leben, dat du kannst los gekauft sein, dat du kannst frei sein. Seine Leib für dich. Johannes 3, 16 sagt uns dort, Gott seine Leib für diese Welt ist so groß, dat hei sein einzigen Sein jäuf, dat all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber dat ewiges Leben haben. Gott ist Gott in Jesus, der seine große Leib. Der wir so groß, hei jäuf sein Sein. Wer wir sehen sehen? Jesus Christus. Und wenn du an Jesus glauben lässt, und wo Gott hei ist, was hei für dich hat getan, du wirst nicht verloren gehen. Du wirst das ewige Leben haben. Und dann das letzte Vers, was wir bekicken dort von Gott ist Gott in Jesus. Lukas 19, Vers 10. Wils die Menschen sehen es gekommen, die te segen und seilig te merken, die verloren sind. Interessant, Jesus vertelt die Geschichte von der Gute Hort. Die haben 100 Schub. 99 Cent beschützt, die sind apparat, die steht, aber der eint ist verloren. Und der Hort, der jäht rüht um den Fingern. Und der interessante Part von der Geschichte, es wie denken vielken von uns selbst aus den 99. Aber kannst du an dich selbst denken, wenn du verloren wirst? Du wirst dir eint. Und Jesus redet dir. Gott sagt dir. Durch Jesus Christus kannst du gerat worden. Gott ist Gott in Jesus. Jesus jäuf sein Leben für dich. Er starb für dich. Er sei dort als vorig. Du kannst sein Kind sein. Du kannst für am Leben, die kosten seine Familie sein, die kosten frei von deinen Sünden sein, vergebt von deinen Sünden, und ein Tag im Himmel mit am. Und so, nun kommen wir noch das nächste, Gott ist Gott Todi. Wir haben hier sein von der Aufhang von der Welt, ungefähr 4,000 Jahre zurück, von Gott, wie Gott am Aufhang, und dann ging wir verweich, ungefähr 4,000 Jahre noch, Gott ist Gott in Jesus, und nun 2000 Jahre wieder zu deinem Leben, Gott ist Gott zu dir. Ein paar Versen zu dort. Psalm 25, Vers 8. Der Herr ist wunderbar Gott und gerecht. Du erwähnt, wiest er die Sünder treich ab den Weg. Ich will mit diesem Vers anfangen, wenn das sagt Gott ist wunderbar Gott. Aber er ist auch gerecht. Und er ist Gott in dort, er die Sünder wiesen dort. Und er wiest die wo die Hahn gehen dann, aber auch wo die Kern sein von breiter Weich und schmaler Weich durch Jesus Christus. Gott ist Gott zu dir, wenn er deine Sünde wiesen wird. Wer kann denken, wieso lohnt mich doch? Ich will maglich sein in meiner Sünde. Aber Gott weiß, wenn du maglich bist in deiner Sünde, du jähst in der Hall, du bist auf dem breiter Weich. Er wiest die Sünde treich ab den Weich. Gott ist Gott zu dir, wenn er dir deine Sünden wiesen wird, wenn er wiest, wo du erreicht bist. Ich wünsche, du kannst dort annehmen, so ist dort. Dort Gott will das Beste für dich, er hat einen Plan für dich, er wiest, die Sünde treich ab den Weg, und du erwähnt es, er wunderbar Gott. So sagt Psalm 25, Vers 8. Und dann nachher, Kapitel 1, Vers 7. Dort sagt, der Herr ist Gott, und wird sicher helfen,
van dat trouble is. En hij kan die die op hem vertrouwen. De vorst vangt om met de haren goud. En hij wordt zeker helpen. Wanneer hij is dat, dat is van deel, dat is nu. Hij wordt zeker helpen. Die kost die zeker zijn. Want die in trouble best, want die dicht probleem is, God is door. Hij jeet met die. Der diene diepste tool, zegt Psalm 23. Hij wordt die zeker helpen, wanneer trouble is. Lieve vriend, onze leven zijn eenmaal vol trouble. Dat zijn dingen wat we niet verstaan doen. En God wordt ons zeker helpen. Hij kan die. En lieve vriend, hij kan dat die vielleicht die trouble has en je riet. Maar daarna wordt hij die zeker helpen. Dat meint niet die trouble is weggewaasd en alles is goed voorts. Eenmaal deed God is dat schaffen, maar eenmaal jeet hij met ons tegen trouble en hij helpt ons. Vielleicht op een lotere tijd, maar hij wordt ons zeker helpen. En hij kan die. De Bijbel zegt, hij kan hoeveel hoop die kop zijn. Dest u aan vertrouwen? Hast u een geloven in hem? De haar is goud en wordt zeker helpen van de trouble is. En hij kan die op hem vertrouwen. Geloven in Jezus Christus dat ons raden. En dat is wat het hier van reden dat naam eind vers 7. En dan in laatste vers, wat wie willen bekijken, er zijn honderden versen wat ons dit wezen in de Bijbel, dat God is goud die is Psalm 23 vers 6. Dat zegt, bloos goud het regelijk, en genood erbarmen, worden mij volgen alle deel in mijn leven, en ik wil wonen im huis van Herren op Emma. Zo, dit reed van goud het en genood. Nu, God het meint niet ik voor rijk zijn, maar God is met me. En dan ook zijn je nood. Zijn grote erbarmen over mij. We hebben dat niet verdiend. Maar hij erbarmt zich over ons. Die worden mij volgen. Die gaan mij hingen rond. Eensmaal heb ik dus gedanken, wie volgen God nou, wie zijn God je nog? Maar de werkelijkheid, lieve vrienden, hij jeet met ons. De Bijbel zegt, wie zal hem nou volgen? Wie zal je hoorzaam zijn? Maar dat zijn eindige tijden, ik geloof, we worden naar alle bekend gaan wie ons ene weg. En dan komt hij ons hinger aan en wil hij ons raden. Dat is verloren schop. Die worden mij volgen in mijn leven. Dat meint van deel. En ik wil wonen im huis van Herren op Emma. God is goud te die. In beeld van de Bijbel, wat een van mijn lieblingsbeelden is in de Bijbel van waar God goud is dat beeld van Jozef. In 1. Mose zijn we in veel kapitel waar de Bijbel beschrijft van dit man en wat hij dergelijke leven. Hij is verdorven als een jong. Hij kon wat, half dingen wat zijn breider niet gaan en zijn breider zijn afjaanstig en hassen aan. Maar daarna gaat het goud aan. En dan een dag bezeekt hij zijn breider en hij schmiedt aan en lachen. Werkelijk willen ze aan dood merken, maar een breider kon hem bereden om het niet dood merken. De schmieden arm en lachen aan en verkuipen arm als een skloof. Maar daarna gaat es goud te arm. Hij heeft een plan. Dirk wordt schlacht het wel God wordt goud het merken. En dan is hij in Egypte als een skloof en is door je zegen. God is goud te arm. God heeft hem niet vergeten. Maar dan passiert door wat. De vrouw die wel onmoralisch met hem leven en hij zegt nee. Hij weet nog helemaal recht en onrecht. En verdort is hij in gevangenis geschmeten. Maar daarna in gevangenis is God goud te arm. De Bijbel zegt God mjuk arm te zegen in gevangenis. God wil goud te arm. Wen God had een plan. En dan heeft de farao wat dromen. Wer kon die droom vertalen wat hij meint? Jozef krijgt. En wen dat komt hij eruit. En kon de mensen van de wereld helpen der geen hongersnood. God had zo'n wonderbare plan voor Jozef. Derg dat zijn breide aan verkauft. Derg zijn sklaverie. Derg dat hij in gevangenis weer. Derg dat hij de tweede hechtste weer in Egypte land. Krijg ook een farao. God weer goud te aan. En dan gaan ze op de eind van de geschicht. Een van mijn beste versen in de Bijbel. 1. Mose 50 vers 20. Zijn breider komt naar hem, zijn vader is gestorven en vrouwen hem, wist die erbarmen Eva ons.
En dan zegt Jozef dit in 1 Mose 50, vers 20. Jozef antwoordt zijn bruider. Wat je meinden verschlechtet, God meint vergoudet. Door het kon zijn dat veel mensen worden geraad zijn. Lieve vriend, in die leven, God escout 13 leven, wat Emma passiert. Schlechtet, oder goudet. En God heeft dat zo ingesteld, van die arm was vertrouwen, die was die ziel op arm haan, dan op eenmaal was die zijn, hij is goud. En mensen worden geraad zijn, der dien licht. Der dat die een leef has voor Jezus, dat die een vrede has in die hart, wan dingen ook schlecht gaan. Jozef zegt, wat je meinen verschlechtet, God meint vergoudet, dat er kon passieren wat nu is je doen, dat veel mensen worden geraad worden. God is goed te die. En dan, in de toekomst, God is goed voor de eeuwigheid. Een dag was die gestorven, of Jezus wat terugkomt. En wanneer die zijn kind best, dan was die de eeuwigheid gaan met hem. En God is goed voor de eeuwigheid. Een paar versen van Openbaring kapitel 21. Eerst vers 1, dat zegt. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe eerd, wie is de eerste hemel en de eerste eerd verschwongen, en daar is ook geen meer meer. God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe eerd. Hij maakt goede dingen. Weet je nog de eerste eerd, waar hij de maakt? De Bijbel zegt dat wie Jesaja goud. En de Bijbel zegt ook in Johannes kapitel 14, hij heeft een steed rooi te maken voor die. En deze steed wordt ook Jesaja goud zijn. Dat wordt een steed zijn, wo die kost zijn voor de eeuwigheid. En lieve vriend, God is goud voor de eeuwigheid. Waarom vers 3 in Openbaring kapitel 21? En ik hoorde een liederstem van hemel zijn, kijk dan maar, nu is God zijn woning gemaakt mensen. En hij wordt met aan top wonen en zij worden zijn volk. Lieve vriend, God is goed voor de eeuwigheid, want Jezus is door. Jezus is in hemel. En hij woont manke mensen. Hij wordt niet woon in een grote palace wonen voor zichzelf. Hij wordt hoop wonen met de mensen. Dat kon mijn verstand meest niet verstaan. Dat de koning over alle koningen, de Heer over alle Heren, Jezus Christus, wordt manke mensen wonen. Wat meint dat? Dat meint, wie wonen op een stad en daar zijn hiezen rond ons. En daar wonen mensen vielleicht in ons dorp of in onze stad. En wie woont mangt die? In beetje stad wordt dat zijn in hemel. Nu hemel is ganz anders als wie ons dat denken dan. Maar dit is wat de Bijbel zegt. Hij wordt met aan top wonen en zij wonen zijn volk. Jezus is door. En dan de nächste vers, vers 4 van Openbaring 21. God is goed voor de eeuwigheid. Dus geen dood, geen treur, geen healen en geen video. Dat zegt, God wordt aan alle tronen van de eeuwen wassen. Daar wordt geen dood, of treur, of heelen, of weide om mij zijn, wie ons wordt verheer weer, is verschwongen. Mij is dat immer interessant in de Bijbel, want dat zegt, God wordt alle tronen. Wat meint dat? Jeder troon, daar wordt geen heelen zijn. Daar wordt geen treurigheid. Keiner wordt sterven, keiner wordt dood zijn in hemel. Keiner weide. Keiner palen, keiner dokters. God wordt door zijn. En wat verheer is, dat is verschwongen. Dat wat we hebben niet aan denken, de troubles van deze eeuw. God is goed in de eeuwigheid. 1 Korinther 2 vers 9 zegt, Aber zo als je schreven staat, wat geen eeuw je zijn en geen uur je hebt haft, en in geen mens zijn wat je komen is, wat God rijd je merkt haft voor die arm leven. Die kost die niet denken wat in hemel wat zijn. God is goed voor de eeuwigheid. God is immer goed. Nu vielleicht vraagt je die, waarom is God goed? Heb je goed in afhang? Heb je goed in Jezus? Hij is goed te die. En hij wordt goed zijn in eeuwigheid. En ik wil die loten ten schluss met deze waarheid. God is goed in alles, dat die een dag met arm kost leven. Hij maakt deze wereld om afhang dat de mensen kunnen zijn, die worden zich bekeren te aan. Hij schickt Jezus, hij wil goed in Jezus, dat die kust de radingsploon aannemen, dat die plan weer.
God is goed te dieven. De Bijbel zegt voor goed God as brengt ons te de busse. God is goed in alles dat die een dag met hem kost leven. Ik wonder, lieve vriend, hast je hem ongenomen? Gelijfst je aan Jezus Christus die kost die van deel bekeren te hem? Dat die weidst in de eeuwigheid leefst je met hem. God is goed in

Du hast je hart naar de eifengelische boodschap de radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat du van de hast je hart. En ik wens dat deze waarheid werkelijk zo goed zijn in dien leven dat God as goud te alle tijd. Onze adres is de eifengelische boodschap box 1760 Warman, Saskatchewan, Canada, SOK via SO. Nheimel, the gospel message, box 1760 Warman, Saskatchewan, Canada, S-O-K for S-O. Ons website, gospelmessageradio.com. Nahimel, gospelmessageradio.com. En ons phone number, 306-230-7807. Dat is een knoderschut phone number. Again, 306-230-7807. Dankeschön für Harchen, dankeschön für Engelstetten, dankeschön für Beden. Ik wens die Gottes

De lieve God heeft ons waren de geleden het gegeven dit programma uit te stroelen en door de heidig ook alle touwheren van ganzem harten welkom. En de schrift wordt ons gezegd dat wer du beden dat dem wordt gegeven en wer du zegt zal fingen. Wer anklappen dat dem wordt opgemerkt en door dan zal ons ook de vandersche Betrachtung eine halb zijn.

Wil wie tom eng gekomen zijn, verafscheid ik mij van jünt en mocht je nog erloon ons te bezeken aan onze Gottesdienste, die ernaast steht in nog een kampo 22 Blumen uurt, sind auch Samaris klok 9 met Sindagschool en klok 10 in de Hauptgottesdienst stortfingen. Onze onschrijf S-Box 248 kwak Timok Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wenn die ons onderopen mochten, als 625 58 feier 10 tagen dich.

Zoals ik laatst het mal zei, wel we in de nächste weekje zeven brei betrachten wat de apostel Johannes im Namen van dem Herrn Jesus aan zeven gemeenten in Azië schrijft. De gemeente aan de Johannes schrijft, die alle en in dicht bij de stad Ephesus. Dat wordt fijn zijn wanneer de zeven brei al am Anfang alle lezen wordt. Die zijn zoals ik zei, in Openbaring kapitel 2 en 3 abgeschreven. Vandaar wel wie abmeutsam den ersten van de zeven brei betrachten seine Worte hadde gemeint in Ephesus in ons van der te sei haft. Dat schrift wird für diese Botschaft als Openbaring Kapitel 2 von Vers 1 durch 7. Nur dit leid, weil die Top der Schrift steht in Openbaring Kapitel 2 von Vers 1 durch 7 lese.

0: andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, waar je de hier kreeg.
1: De nummer voor dit programma is 685. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma nummer 685.

Maar niet deze programma te zien zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steht en dezelfde tijd. En wenn die Frauen oder Bemutungen zu der vandaagschen Sendung haben, schrijft uns. Unsere Anschrift ist Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Und nun noch Gott mit Jünd, was uns am einen Weg weiter hören.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpredja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, denk hij meest aan met de fout. Hij heeft niet eens een huwet om en genomen van geheerschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen uit op je kocht. Dat is niet een huwe schulder als je gewoon van mensen. En heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt en een zeer grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had niets groots wat het aan zich zelfs. En hij had niets met deze wereld te doen, bij dat hij Gottes arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verloor dat hij hem jemals gechant had. Een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz uitschuldig werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wils hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelfs toen je wenst van zijn haben goed en delen. Dat is je wat hij houdt aan deze welt, zijn Everrock, zijn blijf rode rock. Als hij eerst je sterven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd. En vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het kennen dat gewoon eens je scheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taupe gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en de krieg is scheef wat zijn je voren op een water. En al die Chinese wat jemals je regeert aan die alle taupe. Had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw, als dit ene leven, hier weer een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble en gevoel, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aangaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond verder op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.